0: De man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te gaan pakken. Zijn vader Jair zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel opgelegd voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula. Het weer vanuit het noordwesten wat bewolking en later in de nacht ook wat regen bij een graad of 15. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet. En verdere mededeling ook van de Berlijnse politie over wat er precies gebeurd is, zijn er nog steeds niet gekomen.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben

0: bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Comomeer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen bij het zwemmen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer vanuit het noordwesten meer bewolking. Later af en toe wat regen vannacht bij een graad of 15. Vanaf de ochtend afwisselend buien en een beetje zon. En dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
1: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van die gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was gisteravond laat bij het Pridefeest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op en in reed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen.

0: euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
1: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
2: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride, gisteravond laat. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij het Pride-feest.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren en ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. Op het Como-meer in Italië is een Nederlandse toerist vermist geraakt. Volgens Italiaanse media kwam de man niet meer boven nadat hij van een boot in het water was gesprongen. Dat deed hij om zijn zoon te helpen die in de problemen was gekomen. Het zou gaan om een man van 45 die de boot had gehuurd met zijn 3 kinderen. Het weer, het kan af en toe een beetje regenen vannacht. Het is een graad of 15. En straks wisselen buien en zon elkaar af. En dan wordt het zondag uiteindelijk 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Berlijn is een bestelbus ingereden op de bezoekers van het slotfeest van de jaarlijkse Pride. De Duitse politie meldt 1 dode en 16 gewonden. Een aantal van de gewonden verkeert in levensgevaar. Correspondent Gimbal Duk was bij dat Pride-feest gisteravond.
2: Ooggetuigen hebben verteld dat er een wit bestelbusje zou zijn ingereden op een mensenmenigte in de buurt van het grote eindfeest van de Pride in Berlijn. Een groot terrein rondom de Tiergarten is inmiddels afgezet.
1: In Berlijn waren duizenden mensen bijeen om Pride te vieren toen het busje op hen inreed. Een man zou volgens ooggetuigen het voertuig hebben verlaten en zijn weggerend. Bild schrijft ook dat de man een mes bij zich zou hebben en mensen zou hebben aangevallen. De politie onderzoekt of dat klopt. De verdachte is een bekende van de politie. Hij wordt gerekend tot islamistische kringen. De man is nog niet opgepakt. De burgemeester van Berlijn spreekt van een aanval op de vrije en open samenleving van de stad. Bondskanselier Merz noemt het een afschuwelijke daad. In het zuidwesten van Frankrijk hebben nog eens 55.000 mensen te horen gekregen dat ze hun huis moeten verlaten vanwege de natuurbranden die daar woeden. Het gaat om inwoners van 5 gemeenten in de buurt van Bordeaux. De gendarmerie gaat huis aan huis om mensen te evacueren. Ook zijn verzamelpunten ingericht voor mensen die niet met eigen vervoer kunnen vluchten voor de natuurbranden. In Frankrijk zijn inmiddels duizenden hectares natuur verwoest door het vuur. Bij de bosbranden in Spanje is een man om het leven gekomen. Hij werd dood aangetroffen in een auto in de buurt van Valencia. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Ondertussen zit zijn vader een celstraf van 27 jaar uit. Het weer, de dag begint met afgewisseld buien en wat zon. En het wordt 21 tot maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
4: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Berlijn is bij de afsluiting van de jaarlijkse Pride een auto ingereden op de menigte. Daarbij is een vrouw om het leven gekomen. 16 anderen zijn gewond geraakt, 3 van hen zijn in levensgevaar. De bestelbus reed gisteravond met hoge snelheid in op mensen bij het Tiergarten Park, niet ver van de Brandenburger Tor. Daar waren duizenden mensen aan het feesten. De bestuurder van de bestelbus is nog voortvluchtig, maar de Duitse politie zegt te weten om wie het gaat. Een man van 21 uit islamistische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. De politie sluit niet uit dat er meer aanhoudingen worden verricht. De brand bij Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. Volgens de autoriteiten van het departement Gironde komt dat vooral door de harde wind. Er worden windstoten van ongeveer 40 km per uur gemeten. De autoriteiten hebben daarom besloten delen van de snelweg A63 af te sluiten. Automobilisten worden al dagen dringend verzocht Gironde te mijden. In de regio rond Bordeaux zijn de afgelopen dagen meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flávio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Hij belooft misdaad en inflatie aan te pakken. Zijn vader, Jair Bolsonaro, zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in de deelstaat Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die een file over het hoofd zag. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en er kan plaatselijk wat regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en valt er meer regen. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de jaarlijkse Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamistische kringen. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 jaar zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die tijdens een dronken bui struikgewas in brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die dicht bij een bos in een camping een barbecue aanstak. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. De zoon van de voormalige Braziliaanse president Bolsonaro doet mee aan de presidentsverkiezingen. Flavio Bolsonaro neemt het in oktober op tegen de huidige linkse president Lula da Silva. Bolsonaro zit nu in de Senaat. Zijn vader Jair Bolsonaro zit vast. Hij kreeg 27 jaar cel voor een mislukt plan om aan de macht te blijven na zijn verkiezingsnederlaag. Op een Duitse snelweg zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het gebeurde op de A9 in Thüringen. Onder de slachtoffers zijn ook kinderen. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door de bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. In totaal raakten 9 auto's beschadigd. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Er kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt. Er komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie heeft een foto verspreid van de vermoedelijke dader van de aanval op de Pride in Berlijn. Daarbij kwam gisteravond een vrouw om het leven. De man reed met zijn bestelbus in op een menigte tijdens de afsluiting van de Pride. 16 anderen raakten gewond, 3 van hen zijn er slecht aan toe. De verdachte van wie nu de foto is verspreid is een man van 21 uit islamitische kringen die in mei uit de gevangenis kwam. Hij is nog niet opgepakt. De Franse politie heeft opnieuw mensen opgepakt voor mogelijke brandstichting in het departement Gironde. 2 mannen van 19 en 21 zouden vuurwerk hebben afgestoken op een snelweg en bij een sportcomplex. Een derde verdachte is een man van 33, een ambulancebestuurder die dronken brand zou hebben gestoken. Voor het weekend werd al een man van 26 gearresteerd die met een barbecue bezig was. De brand in de omgeving van Bordeaux breidt zich nog altijd snel uit. In het zuiden van China en Hongkong zijn meer dan 700.000 mensen geëvacueerd vlak voordat orkaan Noel aan land kwam. In verschillende provincies is het hoogste alarmniveau afgekondigd. De getroffen regio's hebben te maken met zware regenval en zeer zware windstoten. De autoriteiten waarschuwen voor overstromingen. In Hongkong zijn mensen gewond geraakt. Ook wordt daar schade gemeld door omgewaaide bomen. In de hele regio rijden geen treinen. Honderden vluchten zijn geschrapt. Op een Duitse snelweg in de deelstaat Thüringen zijn meer dan 30 mensen gewond geraakt bij een kettingbotsing. Het ongeluk werd vermoedelijk veroorzaakt door een bestuurder van een camper die niet doorhad dat de auto's voor hem stilstonden. Vanwege de afhandeling van het incident was de weg bijna 6 uur afgesloten. Het weer. Vanochtend is het bewolkt en kan er plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt en komen door het hele land geregeld buien voor. De maximumtemperatuur ligt dan rond de 22 graden. Morgen zonnig en op de meeste plekken droog, bij ongeveer dezelfde temperatuur als vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het witte busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21, Abdul B. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven en raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. In Amsterdam is gisteren de World Pride van start gegaan. Burgemeester Halsema zegt dat ze waar nodig extra maatregelen zal nemen. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Beide keren ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten. Afgelopen nacht moesten na de vondst bewoners van zo'n 20 appartementen korte tijd hun huis uit. In de buurt van de natuurbranden rond Bordeaux zijn verschillende mensen opgepakt. Ze worden verdacht van brandstichting, onder meer met vuurwerk. De brand in het departement Gironde breidt zich nog altijd snel uit. In de regio zijn meer dan 200.000 mensen geëvacueerd. Op het Como meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45... die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna, die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. Italiaanse duikers gaan nu zoeken met een onderwaterrobot en Sonos-apparatuur. Het weer. Vanochtend is het bewolkt. Kan plaatselijk wat lichte regen vallen. Vanmiddag blijft het bewolkt, dan door het hele land buien. Temperatuur ligt rond de 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
0: Dit is Merwe Radio.

luisteraars. U kunt weer een uurtje luisteren naar een uitzending van de Zendgroep Kerken. Woord en muziek. Wij wensen u een gezegend luisteruurtje toe.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Duitse politie is bezig met een klopjacht op de bestuurder van het busje dat gisteravond in Berlijn inreed op een menigte bij de Pride. Het gaat om een man van 21. De politie heeft zijn foto verspreid en vraagt mensen naar hem uit te kijken. Het advies is hem niet zelf te benaderen, omdat hij mogelijk gewapend is. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. Hij raakte 16 mensen gewond. 3 van hen zijn in levensgevaar. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag naast woede ook angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Premier Jette heeft ook gereageerd. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De politie heeft 2 mensen aangehouden na de vondst van een explosief in een speelgoedwinkel in Amsterdam. De 2 werden kort na de vondst aangehouden in de buurt. In de winkel werd de afgelopen tijd 2 keer eerder een explosief geplaatst. Toen ging dat ook af. De politie zegt geen idee te hebben waarom de speelgoedwinkel in Amsterdam-West doelwit is. Het is ook nog niet duidelijk of de aangehouden verdachten ook iets te maken hebben met de eerdere incidenten daar. Het weer. Het is bewolkt en er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. De temperatuur loopt op tot zo'n 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem. En ontdek keukens, badkamers, vloer en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
4: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.

0: een leuk nummer, vrienden. Goedemiddag. Ruim 6 minuten over 12 uur en daar zijn we weer.
1: Welkom bij Wij Houden het Holland. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Tot 2 uur vanmiddag gaan we ze echt weer laten stralen, zeker. Welkom, welkom, vrienden van het Nederlandstalige lied. Mijn naam is Rob de Leeuw. En we zijn er weer met Wij Houden het Holland. Tot en met 2 uur vanmiddag. De lekkerste Nederlandstalige muziek. De leukste Nederlandstalige artiesten bij ons in de studio. En we hebben er ook nog één telefonisch, dat zeker. En dat is Jeffrey Kuipers en die zit in Spanje al mee te luisteren. We zijn live via Drechtstad FM 95.7 en 105 MHz. We zijn natuurlijk ook via Atos Radio in Zwijndrecht te beluisteren. En dat op de 106.1. Via Merve Radio voor Zwijndrecht en Hardingsveld Giessendam op 105.4. En niet te vergeten onze vrienden uit Bondes. IJsselmonde volgens mij hoort er ook nog bij. Ridderkerk natuurlijk, RTV Ridderkerk op de 105.7. En zo dadelijk Henk Benaar bij ons in de studio, tezamen met Bram van de Ven. En eerst

gaan. We draaien de leukste Nederlandstalige muziek zoals deze. Regiotalent op de radio, vrienden. En dat is Jan van Est. Hier is hij met zijn laatste. En die heet Rosalie.

Jan van Est. Vriend van dit radioprogramma ook natuurlijk. En Rosalie. Ja, het wordt tijd dat we eens even een hartig woordje hebben. Gaan praten met onze twee gasten van vandaag.

0: En dat is Henk, Henk Benaar.
1: Goedemorgen. Of ja, goedemiddag. Nee,
0: goedemiddag. Ja, het is goedemiddag. Ja.
1: Ja, ja.
0: Het is een beetje artiestentrekje, hè, dat ze dan goedemorgen zeggen.
1: Ja,
0: jullie
1: ja.
0: zijn altijd laat thuis natuurlijk. En ja, dan weer vroeg erop. En dan heb je, ja. je hebt wel eens kleine oogjes, Henk, of niet?
1: Ja, ja, maar af en toe wel. Af en toe wel, ja. Maar dat hoort erbij. Dat is niet
0: zo
1: waar.
0: Is het. Hoe is het met je, Henk?
1: Ja, lekker. Gaat helemaal prima.
0: Ja, een leuke single weer. Ja. Afgeleverd, moet ik zeggen.
1: Dankjewel.
0: Echt weer iets wat als een warme jas bij jou past, moet ik zeggen.
1: Ja, dat zegt bijna iedereen. Ja, ja. Dat is echt een type Henk Benaar-nummer.
0: Ja. Ja. Hoe kom je op zo'n nummer?
1: Nou,
0: hoe komen jullie op zo'n nummer? Want er zit een heel team achter natuurlijk, hè?
1: Ja, ik kreeg hem toevallig aangeboden. Ik kan even niet op zijn naam komen, kom ik daar wel op.
0: Mm-hmm.
1: En ik luisterde, het was in het buitenland.
0: Ja.
1: Ik denk, nou, dat is wel echt leuk.
0: Dat is maar af en toe, dat jij in het buitenland bent, hè?
1: Ja, ja, ja, maar best wel vaak eigenlijk. En,
0: je geniet gewoon lekker van het leven, Henk. Dat moet je ook gewoon doen, toch?
1: Oh, ja, zeker. Dat doe ik al heel lang, hè. Dus,
0: ja, elke dag is er één, hè?
1: Ik vind het zingen belangrijk, maar ik vind natuurlijk mijn leven op zich, zeg maar, dat vind ik ook natuurlijk belangrijk om leuke dingen te blijven doen, altijd.
0: Mm-hmm.
1: En ik denk, ja, dat iedereen er wat wil natuurlijk, hè.
0: Ja.
1: Dus of je nou hard werkt of niet hard werkt, je moet wel altijd leuke dingen blijven doen. En waar je zelf leuk vindt.
0: Alles eruit halen in het leven wat erin zit, toch?
1: Ja, nou, wij gaan regelmatig een keer op reis en natuurlijk met zingen. En dat is het enige waar we eigenlijk blij van worden.
0: En waar jullie voor leven eigenlijk, waar, toch?
1: Ja, 100%, ja, dat klopt.
0: Naast jou zit Bram van de Ven. Ook een artiest die upcoming is, om het zo maar even te zeggen.
2: Ja, mooi compliment.
0: Ja. Je bent hard aan het werk om een plekje te veroveren in de Nederlandstalige wereld, Bram.
2: Ja, zeker.
0: En waarom expliciet voor de Nederlandstalige muziek?
2: Ja, Nederlandstalig is eigenlijk altijd het heeft altijd in mijn bloed gezeten. En het is nou niet dat ik dat van thuis uit heb meegekregen, maar uiteindelijk dat echt wel ben op gaan pakken, zeg maar. Dat is uiteindelijk begonnen vroeger toen dat ik in de blaaskapel speelde en altijd zeg maar met de carnaval op pad ging. En vanuit daaruit een keer een liedjesfestival heb meegekregen. Gedaan, zelf een eigen liedje heb geschreven toen. Toen eigenlijk dat nooit losgelaten. Dus laat maar lekker in de Nederlandstalige muziek zitten.
0: Het is gewoon een soort, heerlijk. Het is gewoon een soort virus.
2: Het is echt een virus, ja. Ik noem het nog geen corona, maar het is wel, nee.
0: Hey, ik hoorde ook dat je truckchauffeur bent geweest. En, veel
2: vrachtwagenchauffeur, zeker.
0: Ja. En veel vrachtwagenchauffeurs die omarmen ook het Nederlandstalige lied, hè?
2: Ja, dat was voor mij natuurlijk Kasi.
0: Dus 1-1 is gewoon 2 wat dat betreft.
2: Ja, absoluut. Ja,
0: ja, naast zit een grootheid in de Nederlandstalige muziek, mogen we toch wel zeggen.
2: Want, ja, kun je wel zeggen, ja.
1: Nou.
2: Dat ik er niet voor bij mag zijn. Je
0: hebt je sporen verdiend in de Nederlandstalige muziek. Je hebt een hele eigen stijl neergezet. Je hebt een ongelooflijk grote fanbase.
1: Ja. Dat gelukkig wel, natuurlijk. Daar ben ik heel blij mee. Ja,
0: ja, precies. En daar mag je wel super trots mee zijn, denk ik, toch?
1: Oh, daar ben ik ook hartstikke trots op. En ik doe natuurlijk 1 keer per jaar meestal een concert. En 1 keer per jaar een fanreis, zeg maar. Mm-hmm. En er zijn ook veel, bijna allemaal dezelfde mensen. Er komen er ooit misschien 10 ballen eraf en komen er weer 10 nieuwe bij. Maar dat is wel een beetje mijn ding. En ik was straks nog vergeten te zeggen, mijn nieuwe single was geschreven door Joron van de Heide. Die ken je
0: natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja.
1: Die schrijft heel veel. Ik kwam er even niet meer op. En daar was het eigenlijk door ontstaan. Ik denk, nou god, dat is echt een liedje dat past precies op mijn lijf geschreven.
0: Ja.
1: Dus ik heb toen Tom Peters gebeld, die ken je natuurlijk ook.
0: Ja, van Energy.
1: Ja, die schrijft natuurlijk voor mij ook wel eens af en toe. En dit vonden we toch wel echt bij mij passen. En ik heb er al echt wel hele goede reacties gekregen. Ook van mijn eigen fans natuurlijk. Die zeggen, Henk, deze soort liedjes moet je bijna altijd gaan zingen. Want dat is meer jouw ding.
0: Maar
1: dat
0: is moeilijk, hè?
1: Ik vind het ook wel eens een keer leuk, zeg maar, om een keer een uitstapje te maken. En dan kun je een keer, dat er een keer een beetje mis is. Of dat de mensen het minder vinden. Maar ja, als je niks probeert. Hè, ik hou wel van een beetje van een uitdaging altijd.
0: Ja, precies. Dat is het hele leven, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ik lach als een clown. We gaan hem doen. Hier is die Henk Benaar.
1: Dankjewel.

0: natuurlijk, het levenslied staat hoog in het vaandel. En dat, ja, dat bewaak jij met je leven, volgens mij, Henk.
1: Ja, je doet gewoon je ding. Waar je van houdt. Van vroeger houden van Corrie Konings en Marianne Weber en Jacques Herp. Die gaat bij mij dus altijd mee de fanreis. En ja, alle bekende zangers.
0: Jij zei de fanreis. Is die al geweest of moet die nog komen?
1: Ja, is geweest.
0: Waar is die naartoe gegaan?
1: Salau.
0: Ja. Was het een feest?
1: Nou, het was bij mij is het altijd een feest natuurlijk. En
0: rare vraag.
1: Ja, lekker weer en lekker eten, gezellige avonden. En ja, dat is wat de mens wil natuurlijk. Ja. Hè? Lekker biertje erbij of een wijntje. Mm-hmm. En onder elkaar zijn het eigenlijk ook allemaal vrienden natuurlijk. Het is van hun, ja, ook een beetje gesneden koek, zeg maar. Ja, jij weet wat je krijgt.
0: Ja.
1: En ieder jaar komen ze bijna allemaal weer terug. Dus.
0: En gaan dan elk jaar naar hetzelfde? Of,
1: Nee, nou, we zijn nu 2 keer weer naar Salau geweest. En nou gaan we ergens anders weer naartoe. Dat weten we nog niet. Dus ik weet het zelf echt nog niet.
0: Maar dat maakt het wel leuk, toch?
1: Ja, natuurlijk. Het is altijd spannend. Hè? Ja. Dus we willen eigenlijk voor iedereen bereikbaar zijn. Ook voor mensen, zeg maar, die niet van vliegen houden. Of wat mindere portemonnee hebben natuurlijk. Dat kan allemaal. Mm-hmm. Dus we willen het liefst een busreis en een vliegreis. Dus je toch altijd met de bus kan. Hè? En ja, we proberen toch altijd een beetje in de buurt te blijven voor iedereen. Dus Salau is nog te doen met de bus. Of Benidorm zou ook kunnen.
0: Nou ja, het is toch...
1: Het is wat pittig hoor. Maar die mensen vinden het heerlijk in die bus. Want de hele dag hebben ze muziek op staan in die bus. En ze stoppen heel vaak.
0: Ze nemen
1: allemaal broodjes mee en dranken in de bus. Dus, het is eigenlijk gewoon een feestbus. Zo moet ik zien.
0: Ja, nou we het over feesten hebben, Bram. Ik denk dat jij ook wel een leuk feestje neer kan zetten, of niet?
2: Ja, laat ik zo zeggen, ik doe wel mijn best ervoor, ja.
0: Zo ziet er wel uit in ieder geval.
2: Ja, dankjewel.
0: Een en al positiviteit, toch?
2: Ja, zeker. Ik ben in ieder geval inderdaad opgegroeid met waar positieve energie naartoe gaat. Daar komt ook energie ook altijd uit.
0: Mooi, en, dat heb je mooi gezegd. Inderdaad.
2: Ja, nee, dat is ook zo uiteindelijk. Ik bedoel, als je om je heen kijkt uiteindelijk en je blijft altijd in een negatieve spiraal denken. Mm-hmm. Wat voor leven heb je dan? Ja, 9 van de 10 keer is het ook vaak niet zo heel erg prettig volgens mij.
0: Nee.
2: En kijk, natuurlijk is het mijn leven ook altijd met een lach en een traan. Ik bedoel, het kan niet altijd zeg maar voor de wind gaan.
0: Rugzakje,
2: zeg maar.
0: Toch?
2: We hebben allemaal een rugzakje. Ja, daar ben je ook denk ik ook een beetje artiest voor volgens mij. Maar houd lekker positief en gezellig. Dat maakt het leven ook een stuk
0: makkelijker
2: allemaal.
0: Ja. Als we gaan, dat is de titel van je nieuwe single.
2: Klopt.
0: Waar gaat het over? Vertel.
2: Het is uiteindelijk een beetje ontstaan omdat ik een bepaalde anthem wilde gaan maken. Wat voor het stappen, voor de jeugd, voor de festivals erg geschikt zou zijn. En de tekst die zegt al, als we gaan, dan gaan we met z'n allen. En hoe dat je dan uiteindelijk aan het einde van de avond belandt, dat laat ik lekker aan de mensen zelf. Maar hij wordt wel lekker opgepakt uiteindelijk door de jeugd en door de iets oudere jeugd ook om hem meteen zeg maar in te starten voordat hij überhaupt de stapavond begint. Dus dat is wel heel erg leuk.
0: We gaan er nu naar luisteren. Hier is hij, Bram van de Ven en Als We Gaan.

0: Ook zo'n heerlijke zangeres, deze Belinda Kidar. Ze heeft een nieuwe en Het is mijn leven. En we praten even verder. Bram, lekkere single, eerlijk is eerlijk.
1: Het
0: is gewoon een lekkere inhaker, weet je wel.
1: En, ja.
0: Ja. Hoe ziet een optreden voor jou eruit als jij een half uurtje op podium staat?
1: Dat is binnen 0 en 10 seconden feest. Dat is wel uiteindelijk de doelstelling, zeg maar. Ja.
0: Het is ieder van 0 tot 100 gas geven, denk ik, dat je aanstaat.
1: Ja, toch? Dat sowieso. Nee, dat is... ik heb een leuk introotje laten maken door iemand. En uiteindelijk om een klein beetje de boel alvast op te zwepen en aan de gang te gaan. En... je kunt er maar met één wereldhit altijd beginnen. En dan op een of andere manier zingt iedereen dat meteen mee. En dan staan ze meteen aan. En dan op een of andere manier gaat het al vanzelf. Ik weet niet hoe dat komt.
0: Ja, precies. Ja, je bent gewoon een podium bezig om te
1: doen. Ja, zeker. Ja. Ik voel me daar zeker thuis. Even de wereld even om je heen vergeten. En lekker het huisje op het podium hebben, zeg maar. Ja, heerlijk.
0: Henk, hoe lang doe jij dit nu al?
2: 20 jaar.
0: 20 jaar?
2: Ja, volgend jaar denk ik een concert 20 jaar bestaan. Dus dat is best een hele tijd.
0: Ja.
2: En voor weet is het voorbij hoor, die 20 jaar. Dat gaat best snel.
0: Het is alsof je in een roze droom leeft, toch? Het gaat snel.
2: Ja, dat gaat echt snel. Ja, voordat je weet, ben je 20 jaar verder.
0: Ja, het is zo.
2: Ja.
0: Wat zijn nou de leukste, de hoogtepunten voor jou wat je hebt meegemaakt? Of is het een en al hoogtepunt?
2: Nou, nee, ik vind eigenlijk alles wel leuk. Ik vind privéfeestjes, zeg maar, vind ik ook heel erg leuk hoor. Mm-hmm. En een groot podium een keer staan vind ik ook natuurlijk leuk. Mm-hmm. Ik ben bij de Tros natuurlijk al jaren op het podium gestaan.
0: Hoe is dat met de zenuwen, weet je wel? Van als je echt voor zo'n heel groot publiek, net zoals in Zwolle en waar was het, in Oosterwijk of zo de laatste keer? Moergestel.
2: Oh nee, maar ik vind het toch wel altijd nog steeds blijft het spannend. Hè? Dus het leukste is natuurlijk als je je eigen concert hebt. Want iedereen zei, ben je dan niet zenuwachtig? Ik heb een keer een Maaspoort gedaan natuurlijk in een bos en meerdere grote dingen. En daar ben ik eigenlijk juist niet bang voor. Dat klinkt misschien stom. Als ik dan ik weet dat mijn fans zijn. En als ik dan bijvoorbeeld één regel zing, dan zingt de rest toch wel mee.
0: Ja, precies.
2: En, het is net een warm bad waar je in terechtkomt natuurlijk. En als je bijvoorbeeld een tv-opname of zo hebt. Ja, ik ben daar altijd wel een beetje zenuwachtig over. Mm-hmm. Ja, bang dat er iets misgaat. Of dat ik vergeet. Ja, ik weet niet wat het is. Het is altijd een beetje zo'n spanning.
0: Ja, is. Leuk dat je er bent. En op mijn ziel getrapt was begin dit jaar volgens mij, toch?
2: Ja, zeker.
0: Hoeveel tracks breng jij in een jaar uit? Is dat gewoon niet te peilen of niet te zeggen? Ja. Wil jij gewoon...
2: Het ligt er een beetje
0: aan. Doe jij wat je wil?
2: Nee, het ligt er een beetje. Een keer heb je een single, die doet het beter. Dus zolang als je single overal de lijsten blijft staan, dan doen we niks. En als je in een gegeven moment gaat die verdwijnen. En als je dan helemaal uit de lijst overal is, dan komt er meestal wel een andere single aan. En er zijn er ooit 3 per jaar, maar ooit 2. Ja. En misschien maar 1. Daar ligt er maar net aan wat die plaat doet.
0: Ja, maar het is ook wel eens zo dat, kijk naar Robert van Hemert, dat zoet, zout, zuur volgens mij.
2: Ja.
0: Die is een keer uitgebracht, deed hij niet veel. En hij wordt weer een keer uitgebracht en het is een knaller van een hit.
2: Ja, het kan ook zomaar zijn. Hè? Het kan maar zomaar zijn dat er een plaat begint, dat je hem zingt. En dat hij pas een jaar na de rand echt begint te lopen, zeg maar. Dat kan op een feestje ontstaan, dus of op een concert dat iedereen meedoet. En dan gaan mensen natuurlijk allemaal kijken op de telefoon. En op een gegeven moment ontstaat zo'n hit in één keer. Je kan het nooit echt weten van tevoren. Het kan ook pas later ontstaan.
0: Ja, mooi is dat toch?
2: Ja, je weet maar nooit.
0: We gaan op mijn ziel getrapt. We gaan hem draaien. Hier is die Henk Benaar bij Wij Hadden het Hollands.

0: Heerlijk nieuw nummer van Vincent. Hij is weer bij ons terug en hij is de nieuwe regiotip van de aankomende week. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Bram, de mooiste van het feest was jouw eerste. Dat was eigenlijk jouw...
1: De buurtsingel noemen ze dat.
0: Ja, ik zat even naar het woord te zingen, te zoeken.
1: Hoe vaak ik hem wel niet in social media heb moeten typen, joh, toen de tijd. Ja, sommige dingen onthoud je gewoon iets te goed dan.
0: Is dat zo van social media, is dat heel belangrijk voor je? Voor ons in ieder geval wel.
1: Voor mij is het ook heel belangrijk uiteindelijk. Ik zoek uiteindelijk ook bepaalde bindingen met mensen. En heel eerlijk en ook soms misschien een beetje jammer. De digitale wereld neemt steeds meer de overhand uiteindelijk, zeg maar, bij alle leeftijdscategorieën. Ja. En ik moet het daar wel van hebben uiteindelijk om daarmee contact te maken. Kijk, natuurlijk tijdens optredens ook. Hè, dan heb je uiteindelijk een ander contact met je publiek. En proberen uiteindelijk na mijn optredens ook gewoon lekker publiek in te wandelen. En gewoon even lekker met mensen te kletsen uiteindelijk daar. Ja. Die digitale wereld, dat gaat gewoon heel makkelijk en heel snel. En als je iets de wereld in wil helpen, dan is het in een paar seconden is dat geregeld.
0: Ja, maar Henk, volgens mij is het wel een beetje schijnwereld, hè? Die social media, weet je wel. Je hebt het nodig, absoluut. Maar
2: je kan eigenlijk niet meer zonder.
0: Nee, we vervreemden wel een beetje van elkaar zo, vind je niet?
2: Ik zou willen dat er nooit geen internet was, zeg maar.
0: Het is nooit jouw sterkste kant geweest, hè?
2: Nee, ik ben niet van... Kijk, Miranka houdt mij alles bij. Mm-hmm. Hè? Dus ja, ik ben het wat dat betreft net een chaot. En als ik daar ook de hele dag mee bezig zou zijn... Ik ben niet zo iemand die de hele dag op de telefoon zit. Mm-hmm. Dus heel veel artiesten doen de hele tijd constant foto's maken en filmpjes maken.
1: Ik ben er wel van, ja.
0: Maar als je hier om je heen kijkt, iedereen zit op zijn telefoon tegenwoordig.
2: Ja, als ik dan ergens ben, zeker in een restaurant of zo, dan stoor ik me eigenlijk er wel eens aan. Ja, want heel veel jeugd, het is niet gezellig. Of je nou in de trein zit, iedereen zit op de telefoon.
0: Ja.
2: Heel gek. Ik zit ooit met mensen te praten, dan zitten ze bij mij te praten, dan horen ze een pingetje op de telefoon. En dan zijn ze niet meer aandacht in de mij aan het luisteren, dan pakken ze toch even die telefoon ertussen. Ik denk, je gaat er niet... gezellig.
0: We krijgen veel te veel prikkels. En het is niet meer gezellig, inderdaad.
2: Het is echt niet meer gezellig. Maar je ziet het ook. In veel landen wordt het toch verboden voor jongeren. Mm-hmm. Jongeren hebben geen contact meer met elkaar.
0: En gelijk hebben ze. Toch?
2: Ja, ik vind ook. Ik vind het ook.
0: Bram, de mooiste van het feest. Ik zei al, die heb je voor je vrouwtje gemaakt natuurlijk. Maar dat was geen schot in de roos.
1: Geen schot in de roos. Nee. De single over mijn vrouwtje, die komt er nog wel een keer aan. Maar dat zit allemaal nog in het vat. En dat moet nog eventjes gefine-tuned worden en geproduceerd. En dat komt allemaal goed. Nee, dat heb ik in november inderdaad in Spanje bij de Songwriting Bootcamp geschreven. Maar dat komt toch wel goed. Maar het mooiste van het feest is inderdaad uiteindelijk een beetje een grapje uiteindelijk geweest. Dat je, wat ik vroeger heb meegemaakt, dat ik dan in de kroeg sta. Dat ik op een gegeven moment een leuke dame aan de bar zie staan. Maar uiteindelijk probeer daar contact mee te maken. Maar ik ben zo verlegen en zo bescheiden als maar zijn kan.
0: Nou, dat zou
1: ik
0: niet zeggen zo.
1: Nee. ik was vroeger heel anders, jongens. Ik was vroeger veel rustiger als nu. Nee, dat is ook niet waar. Dus eigenlijk een beetje daaruit ontstaan. Dat je wel of niet af durft te stappen op iemand. En uiteindelijk om 7:00 ochtends met elkaar op een bankje beland in het park. En leuke gesprekken hebt en gezellig hebt. Zeg maar.
0: Wat een mooi verhaal.
1: Ja.
0: We gaan er even naar luisteren. Bram van der Ven.

0: de gezelligheid is weer op de radio. Dat merk je toch zeker wel, hè? Wij houden het Hollands. We zijn er weer tot 2 uur vanmiddag. En dat was hij natuurlijk. Bram van der Ven, het nieuwe fenomeen uit Os natuurlijk.
1: Nou, er is er maar één, de King van Os, hè? Dat is een Jeffrey, hè? Nog steeds.
0: Ja, precies.
1: Hè?
0: Die doet ook
1: mag zijn lakai wel zijn, dat vind ik.
0: Ja. Nou ja, om zo een opstapje te maken is wel mooi, toch?
1: Ja, zeker. Absoluut. Ja, absoluut. Ja. Ja, erg leuk.
0: Hey, wat ik wel gehoord heb, dat je binnenkort in het huwelijksbootje gaat stappen. Hè?
1: Ja, dat klopt inderdaad.
0: Dat is toch wel een...
1: Eind augustus gaan we samen trouwen, ja.
0: Ja, je glimt er helemaal van.
1: Ik word er helemaal vrolijk van. Ik heb er ook echt helemaal zin in. Ja, nee, gewoon.
0: Ja,
1: ja nou ja, 3,5 jaar inmiddels samen. En
0: Knoop doorgehakt.
1: Nou ja, knoop doorgehakt. Het was zelfs zo vorig jaar april... dat we in een mooi all-in resort in Almelo zaten. En toen had ik uiteindelijk Hessel Wijkstra gevraagd. Die moest er toevallig optreden. Die zei van, goh Hessel, mag ik even op een gegeven moment halverwege de avond een keer even de microfoon van je hebben? En dat was zo heel makkelijk geregeld. Dus ik ben uiteindelijk daar
0: twee liedjes
1: inderdaad gaan zingen. En bij het tweede liedje vroeg ik mijn lieve Kim bij me. En dan zeg ik... wil je me betrouwen? Dus zo sta ik een beetje gaan samen met familie, vrienden, alles ik kan, een kruik geregeld.
0: Wat mooi.
1: Zo is het gegaan. Ja.
0: Nou, leuk. We gaan zo dadelijk nog een heel mooi liedje draaien van Henk. En Henk, als jij er bent, dan doen we altijd een lekkere gouden ouwe voor jou.
2: Een gouden ouwe van mij?
0: Ja, zeker. Die moeten we niet vergeten.
2: Welke heb je gekozen dan?
0: Dat hoor je zo dadelijk. Die houden we nog even gaan. We gaan eerst even Marco de Hollander draaien. Hier is hij met Na die Zomernacht, of In die Zomernacht.

0: Ja, onze vriend, en dat is er natuurlijk Marco de Hollander. We gaan even terug naar Henk. Henk, ik zei, we gaan een lekkere gouden ouwe doen. Want dat kan als je 20 jaar in het vak zit natuurlijk. Dat is bij Bram niet mogelijk.
1: Nou, dat komt nog wel.
0: Een van de mooiste nummers, en ik weet zeker dat je hem nog steeds doet. 2014, het jaartal. Gaat er dan een lichtje bij je branden?
2: Nee, zo niet.
0: Nou, ik ga hem gewoon lekker zachtjes instarten. En dan weet je het wel, denk ik hoor.
2: Ah, ja.
0: Henk Benaar.

0: Ja, wat een tekst eigenlijk, hè. Ja. Ik weet, ik word het ouder en ik word nooit mijn nummer één. Nee,
1: eigenlijk past het nou pas het beste bij mij. Toen ik het zong was veel te lang geleden. En als ik nu het liedje opzet, dan past hij precies bij mij.
0: Nou, het valt er nog mee. Je kan er wel een paar jaar mee. Renk,
1: ja, we hadden hopen we wel natuurlijk. Je zou graag willen natuurlijk. Maar je merkte natuurlijk wel na die lange avond ooit, hè.
0: Ja, maar denk jij dat er op een artiest een houdbaarheidsdatum zit?
1: Nee. Maar op een gegeven moment, dan die lange nachten, zeg maar, s'nachts om 2 uur optreden of zo. Ja,
0: ik trek dat ook niet meer,
1: dat doe ik niet meer. Nee, ik heb echt, als ik bijvoorbeeld, ik heb wel eens ooit in Friesland gestaan om 1 uur, s'nachts.
0: Ja, maar...
1: Nou, dan moet je nog naar huis.
0: Bij 4 uur s'nachts thuis?
1: Nee, ik zeg dan nu van, ik wil wel komen, zeg maar, dan maar vroeger. Om 1 uur of 10 of zo. Dan heb ik er iets aan, ja, maar dat kan het bijna niet. Of als je meerdere optredens hebt, als je in Friesland, of je staat heel vroeg, mm-hmm. of heel laat.
0: Ja.
1: Want als je ergens om 10 uur staat of 10:30 in Friesland, dan kan je hier niks meer aannemen en ook niet meer laat. Dus,
0: ja, en weet je wat het is, Henk? Je moet wel blijven lachen als een clown natuurlijk, toch?
1: Jazeker, dat blijven we doen. Ik ben die clown wel, hoor, wat dat betreft.
0: Ja. Hey, het concert, wanneer is dat?
1: Dat weet ik. Het is meestal altijd januari. Ja, dus precies. We zijn ook aan het kijken waar we dat kunnen doen. En,
0: meestal al doen jullie in de buurt, toch?
1: En, altijd wel. Ik zit het liefst eigenlijk omgevend in een bos. Dat heb ik altijd gedaan en dat wil ik blijven doen eigenlijk. Dus.
0: Zit daar ook je grootste schare fans dan?
1: Nee, eigenlijk overal wel. Tenminste, in Brabant denk ik wel het meeste. Hè. En ja, eigenlijk waar ik ook zing, ja, ze kennen mijn liedjes gelukkig. En,
0: ja, precies.
1: Dus wat dat betreft ben ik een gezegend mens, ja.
0: Je bent gewoon een mooie naam in de Nederlandstalige muziek. Laten we daarmee afronden,
1: toch? Dankjewel,
0: Hey, dankjewel dat je er weer was. Het is altijd een feestje als Henk Benader is natuurlijk.
1: Ja, graag gedaan. Ik kom hier ook graag, weet je.
0: dank je. En Bram, bij jou, jij wordt ook wel een beetje een stamgast, hè? Ook je tweede keer al.
2: Ja, tweede keer zeker, ja. Ik heb een strippenkaart nog niet gekocht bij jullie, maar die komt eraan, denk ik. Ja.
0: We doen er dadelijk weer een stempeltje opzetten natuurlijk. Hey, dankjewel dat je er ook was. We gaan jullie allebei de nummers nog een keertje draaien. Bram van der Ven, als we gaan. En ik lach als een clown natuurlijk. En ik wens jullie een hele mooie zondag. Geniet van de vakantie als jullie nog gaan.
2: Zeker.
0: En hele mooie bruiloft tezamen met Kim.
2: Gaat ook goed komen.
0: En we gaan elkaar zeker in de toekomst weer zien.
2: 100%.
0: Oké, dankjewel. Hoi.
1: Hoi.
3: Wij houden het Hollands is de huiskamer van de Nederlandstalige artiesten.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schuts met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij beroepers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanval in Berlijn kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond en 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachte. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Como-meer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn 3 kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. En nog altijd trekken de stranden, musea en gedenkplaatsen jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags zon, iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.
4: Het is zondagmiddag, net na 12 uur. Dit is de nummer 1 in Nederlandstalige muziek in de Drechtstreek. Wij houden het Hollands, met Rob de Leeuw.
5: Wij houden het Hollands.

0: En welkom bij Wij Houden het Hollands.
1: Welkom bij Wij Houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.
0: Daar gaat hij weer, het is 6 minuten over 1. En we zijn live vanuit de studio in Papendrecht met de leukste Nederlandstalige artiesten bij Rob de Leeuw natuurlijk. En het komende uur Bart van Loon, hij is binnen. En ook Brian, Brian Vliem is bij ons. En die komt ook... ja, aardig eentje weg moet ik zeggen. Dat is het leuke van dit programma natuurlijk. Alle artiesten komen naar onze studio om hun leuke nieuwe track te laten horen natuurlijk. En wij doen ons best om het aan iedereen te laten horen. Bijvoorbeeld deze is ook leuk. Een paar keer geweest al bij ons, Joey Nicolai.

Sharelle was dat. En Johan, ook goedemiddag, jongen. Ik moet voor jou nog even een plaatje meedraaien. Je zit te luisteren naar Hendrik Ido Ambach. En je zei van, doe even Rutger van Barneveld. Nou, dat is geen straf. En die gaan we zeker even draaien op de radio. Bij Wij Houden het Hollands. Nog één keer die zwoele zomernacht.

0: Ja, we missen een beetje het zonnetje. Maar aankomende woensdag wordt het 35 graden, dus dan is hij weer helemaal terug natuurlijk. Zwoele zomernachten, Rutger van Barneveld. Speciaal voor onze vriend Johan, onze ja, enige grote vaste luisteraar daar naar Hendrik de Wambach natuurlijk. Nou, we gaan beginnen. Vrienden van de radio, vrienden van Wij Houden Het Hollands. Brian Vlim is bij ons, helemaal uit Arnhem. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Wat leuk dat je er bent.
1: Ja, wat leuk dat ik er mag zijn, wel een eer.
0: Ja, nou wat een eer. Daar zijn we voor, Brian, nou, toch?
1: Dankjewel, dankjewel.
0: Voor de Nederlandstalige artiesten. Naast jou zit volgens mij een gelouterde artiest wel, toch? Bart, je draait al een paar jaartjes mee, hè?
2: Ja, dat heb je inderdaad goed. Dat klopt.
0: Hoeveel jaar?
2: Ik mag nu inmiddels 150 optredens per jaar doen. Ik denk een jaartje of 10.
0: Ja, ja, precies. En dan nog nooit hier geweest.
2: Schandalig, hè? En de cake is zo lekker. Ja,
0: sorry,
2: wat heb ik gemist? Wat heb ik
0: sorry.
2: Gemist?
0: Ja. Ja. Maar je bent er.
2: Ik ben
0: toch?
2: Er.
0: Ja. We gaan praten over je nieuwe single natuurlijk. Je hebt alles wat ik zoek. En Brian, hoe ben jij zo in het wereldje terechtgekomen? In dat leuke Nederlandstalige wereldje?
1: Ja, zeg dat. Ik ben er terecht ingekomen door een buurtbarbecue bij ons op het winkelcentrum.
0: Ja?
1: Bij de Jumbo. En natuurlijk wist ik dat ik wel altijd in de douche. Klink je altijd goed, zeg ik altijd. Mm-hmm. Altijd. Maar uiteindelijk zei ze, ja, daar moet je wat mee gaan doen. En zo ben ik eigenlijk 6 jaar geleden, bijna 7 jaar geleden, eigenlijk het wereldje ingerold.
0: Ja, ben je toen gelijk plaatjes gaan maken?
1: Nee, dat heeft wel even een tijdje geduurd. Eerst even.
0: Je hebt een paar metertjes gemaakt?
1: Eerst een paar metertjes maken. En dan wanneer de tijd rijp was. En ook echt dat ik dacht, nou moet ik er wat serieuzer in gaan zijn. Toen heb ik het eerste plaatje eigenlijk gemaakt, ja.
0: Ja, en dan ga je een producer zoeken. Trappen die er gelijk in? Had je overredingskracht nodig?
1: Nee, dat viel eigenlijk mee. Ik heb heel goed contact met New Time Events. En dat is de stiefzus van de producer Etten van Hoevelaak.
0: Dat is van, een van de grootste studios van Nederland natuurlijk. Daar in Holte, toch?
1: Ja, klopt. En daar heb ik mijn eerste single opgenomen. Ben je vanavond van mij. En dat was eigenlijk... Je bent zo overdonderd door zijn... je kent hem van alles, van André Hazes en van Nick en Simon. Dus dat was wel heel gaaf om daar mijn eerste plaat mogen op te nemen.
0: Ik denk als je daar binnenkomt al, weet je wel. Hè?
1: Ja, die ziet alles hangen. Allemaal platina en goud. Je weet niet wat je ziet.
0: Ja, mooi is dat. Hey, en waarom expliciet voor Nederlandstaligen?
1: Ik hou er gewoon van. Het is sfeer, gezelligheid. Maar je kan ook weer een verhaal vertellen in Nederlandse muziek. En,
0: makkelijker, denk ik, toch?
1: Ja, dat sowieso wel. Dat denk ik wel. En je ziet ook iedereen wordt gelukkig van Nederlandstalige muziek.
0: Zo is het. Ik ook. Is dat bij jou ook zo, Bart? Jij bent, naast jou zit een singer-songwriter, toch? Jij schrijft ook zelf je nummers. Niet anders, denk ik. Hè? Jij laat geen nummertjes voor je maken.
2: Nee, dat klopt. Nee, dat klopt inderdaad. Ja, ik mag samenwerken in de Soundwise Studio in Amsterdam is dat. Het zegt veel mensen niks, maar als ik de naam Fluitsma en Van Tijn noem, gaat er misschien een lampje branden. Ja,
0: 15 miljoen mensen, 15, nu 18 miljoen toch?
2: Zijn er iets meer geworden. Ja, dat gaat al ver terug in de tijd. Ik heb in Tilburg contact gehad met jongens van de Rock Academy. Dat was een school die daar startte echt 15 jaar geleden. Die jongens zijn doorgegroeid. Er zijn een paar terechtgekomen bij de Soundwise Studio. En in die studio mag ik inderdaad muziek schrijven, songwriten, arrangeren. Voor diverse artiesten.
0: Daar kan je al je talenten laten zien, toch?
2: Al mijn talenten laten zien. Ja,
0: dat is wel mooi.
2: Ja, dat is heel fijn.
0: We gaan zo jouw single draaien. Maar eerst is Brian aan de beurt. Op de radio hier in de rechtstreek. We gaan hem doen. Vrienden voor altijd. Hier is de Brian Vlim. MUZIEK

0: Nou, goede stem, vriend.
1: Nou, dankjewel.
0: Klinkt heel lekker.
1: Dat klinkt lekker.
0: Is het moeilijk voor jou om als artiest een plekje te vinden binnen de Nederlandstalige muziek, Rian?
1: Ik vind het vanzelf niet, maar het is wel moeilijk om er doorheen te komen. Je moet best wel, vind ik, brede schouders hebben om ook natuurlijk de kritiek. Die heb ik.
0: En ik ook. Dus dat gaat vast goed komen, toch?
1: Ja, nee, dat sowieso. Je moet gewoon, ik zeg altijd, geluk hebben, hard blijven werken en in jezelf blijven geloven. Dat is het belangrijkste.
0: Mm-hmm. Dat is het, toch? En dan kom je er vanzelf wel. Bart, hoe is dat bij jou? Al zoveel jaar bezig in de Nederlandstalige muziek. Heb jij ook al pieken gehad?
2: Pieken?
0: Ja, gewoon...
2: Pieken. Ja, en de kerstboom wel. Tellen die ook of niet? Ja. Nou ja, weet je wat het is? Kijk, de pieken zijn bij mij. Ik wist al van jongs af aan dat ik van muziek maken mijn leven wilde maken. Dat is echt mijn vak. En ik ben gaan uitzoeken dat het beste kon doen. En dat is een stukje songwriting en schrijven in de studio. En daarnaast dus die 150 optredens die ik per jaar mag doen. En ik ben ooit begonnen bij Hotel de Brabander in Winterberg.
0: Ja, zeker.
2: Een van de vaste plekken. Wie kent het niet? Echt 15 jaar geleden of zo. En daar kon ik gewoon avond aan avond zingen. En het was gewoon, om 9 uur ging daar de zaal open. En de eigenaar Rob Meurs, inmiddels een goede vriend van mij, die zei, Bart, maakt niet uit wat je doet. Om 9 uur komen de mensen binnen en om 1 uur zitten ze nog. En ze hebben een fantastische avond gehad.
0: Kijk.
2: Dus daar leer je gewoon heel veel van. Daar leer je de stappen zetten, leer je de mensen van maken. Band opbouwen met publiek. Ja. Publiek in de spotlight zetten in plaats van jezelf. Dat zijn gewoon hele belangrijke dingen die je daar mee krijgt.
0: Ja, ik had met Brian het er net over, weet je wel. Van Jantje verjaardag heb je gedaan. Maar dat zijn ook de opstapjes, weet je wel. Net als Café Polle Jan. Als je daar mag zingen de avonden lang. Ik heb zoveel artiesten die hier langs zijn gekomen die dat hebben gedaan in het begin. En Sven Versteeg, een grote naam. Danny Froger. Ze hebben er allemaal gestaan in principe.
2: Ja.
0: Dus dat zijn meters, toch?
2: Absoluut. Kijk, en ik heb toen gedacht van ik wil gewoon lekker gaan zingen. Ik maak een besloten agenda. Dus ik sta dus niet bij de cafés die jij noemt, dat de locaties. Mm-hmm. Maar ik wil gewoon lekker zingen. Ik wil gewoon met muziek bezig zijn. Dus ik heb echt de besloten optredens die ik wekelijks mag doen. En dat is gewoon heel leuk. En daarnaast probeer ik nu met de eigen muziek daar een beetje ook buiten te gaan treden. Dus,
0: ja, leuk. Ja, ja. Jij bent alles wat ik zoek.
2: Jij bent alles wat... Oh, dat is niet het nieuwste, hè?
0: Oh, nou, dan gaan we hem dadelijk erbij zoeken.
2: Leuk. Ja.
0: Die heb ik volgens mij klaarstaan. Nou, weet je wat? Doen we eerst Femke Hengelveld. En dan gaan we hem erbij pakken.
2: Hartstikke leuk.
0: Hier is
2: het. Ja,

0: Vorige week was ze bij ons en was ook een bijzonder leuk uurtje dat ze bij ons was. Natuurlijk Femke Hengeveld. En zij komt natuurlijk ook uit, volgens mij, bij jou uit de buurt.
1: Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja, die heb ik al een aantal keer mogen zien optreden. Ja.
0: Topzangeres, toch?
1: Fantastisch. Nee, die kan echt goed zingen.
0: Nou, inderdaad. Nou, Bart, we hebben hem erbij gepakt. Hij zat natuurlijk in ons systeem. En ik denk dat ik zelf een foutje heb gemaakt dat ik de verkeerde heb geselecteerd. Ik zeg je eerlijk, waar gaat het over?
2: Ik zeg eerlijk, gaat over het feit dat een relatie zo kan lopen dat je op een gegeven moment geen match meer bent met elkaar. Maar dat wil niet zeggen dat je elkaar dan de tent uit hoeft te vechten. Dus daar kom je achter. En dan moet vooral weer vrolijk blijven dan.
0: Nou, hier is die Bart van Loon.
2: Ja.

0: Nou, ik zeg je eerlijk, het klinkt toch lekker, Bart?
1: Gezellig,
0: toch? Hè? Ja, het is een gezellig nummer, ja, inderdaad.
1: Dankjewel.
0: Nou, we het even over gezelligheid hebben. We gaan even richting Spanje, volgens mij. Want onze vriend Jeffrey Kuipers is weer in ons midden. Jeffrey, goedemiddag.
2: Ik zeg je eerlijk.
0: Wat fijn dat je er weer bent, Jeff.
1: Hij zit te luisteren.
2: Ja, het is even geleden, hè?
0: Nou, inderdaad. Ja, dat moeten we een jaar uitdrukken tegenwoordig, hè?
2: Ja. Ja, zo snel gaat de tijd.
0: Ja, precies. Hey, Jeff, het is een tijdje stil geweest, dat zeggen we. Maar toch gaat het bloed weer kruipen waar het niet kruipen kan. Hè? Als jij als artiest zijnde. Je bent natuurlijk de Kappers aan de Costa met Michael begonnen. Ja. En staat het nog een beetje in de stijgers? Of is dat nou al helemaal zoals je het wilt hebben?
2: Nee hoor, nee. We zijn hier net een jaar en je moet natuurlijk helemaal je leven hier opnieuw opbouwen. We hebben een hele mooie start gehad en gaandeweg schaven we het project een beetje bij. En na een half jaar dacht ik toch van, mis mijn werk in Nederland toch wel. Mm-hmm. Dus ja, dan gaan we dat er weer bij doen. Dus het is een beetje een lopend project en gaandeweg zien we wel, we blijven hier in Spanje wonen en ik ga gewoon meer in Nederland werken weer. En we doen gewoon allebei wat we leuk vinden.
0: Dus je hobbelt een beetje heen en weer met het vliegtuig wat dat betreft?
2: Ja, regelmatig even een weekendje terug, hè.
0: Ja, zo is het. Hey, veel te lange nacht. Is dat een beetje gebaseerd op Spanje of hoe moet ik dat zien?
2: Nou, nee, ja, weet je, als je hier bent, dan is het natuurlijk overal drank en verleiding. En wat is er nou lekkerder dan zo'n heerlijke, zwoele nacht, weet je wel. Je kleren een beetje plakken en je hebt leuke muziek en een goed drankje. En ja, die sfeer is gewoon lekker, dus dat wilde ik overbrengen.
0: Ja, het is gelukt, toch?
2: Bekend, vind ik ook.
0: Een bekend nummer van Amore de Mis Amore, toch?
2: Ja, komt uit 1936 of zo, hè? Ja, echt serieus.
0: Ja, maar toch weer lekker opgepoetst. Lekker Nederlands sausje eroverheen. Typisch Jeffrey Kuipers nummer.
2: Ja, vind je dat?
0: Ja, jouw sound, ja.
2: Ja, dat vind ik mooi. Dat is goed.
0: Weet je wat
2: het
0: is, Jeff? Als ik 20 artiesten naast elkaar zet, dan haal ik je er toch uit. Je hebt toch een eigen geluid.
2: Ja, nou, dat is belangrijk, toch? Want het is druk op de markt tegenwoordig.
0: Ja, veel te druk. En daar had jij wel eens problemen mee ook in Nederland, hè? Dat het niet ging zoals jij wel in gedachten had, toch?
2: Ja.
0: En toen heb je...
2: Wat zei je als laatste? Ik hoor het niet helemaal goed.
0: Ik zeg dat je daar toch een beetje problemen mee had de laatste tijd in Nederland. Dat het de markt een beetje overspoeld was. En dat het niet begin zoals jij in gedachten had.
2: Nou, ik zat op zich wel lekker redelijk in het werk, hoor. Alleen ik zat natuurlijk onder contract. En dan zit je met 20 anderen bij zo'n maatschappij. En dan moet je toch vaak wachten. Als je niet bij de meest succesvolle artiesten van het label hoort. En daar was ik een beetje klaar mee. Dus ik heb nu naar een weg gezocht waar ik zelf meer aan het stuur kan zitten. En zelf de baas kan zijn. En ik denk dat ik daar zelf gelukkiger in word dan nummer 10 bij een label, zeg maar.
0: Doe je dan alles in eigen beheer?
2: Alles, ja.
0: Ja, dat is voor de meeste artiesten wel de oplossing tegenwoordig. Je hoort steeds vaker om je heen dat ze dat gaan doen. Eigen label, ja man. Ik kan nog wel een paar artiesten opnoemen.
2: Steph Eckel,
0: inderdaad, met Steph Eckel Music. Wat is daar anders aan? Je moet alle productiekosten natuurlijk zelf betalen.
2: Ja, maar goed, je moet ook afdragen als je met een label werkt. Dus als je ziet wat je afdraagt en wat je er uiteindelijk voor krijgt... En... hetzelfde bij een boekingskantoor, dan is het soms interessanter om het zelf te doen. Mm-hmm. Zeker als je in mijn geval, ik heb natuurlijk niet een hele hitgevoelige carrière, dat voor mij is meer personality gebaseerd, echt hele grote hits heb ik niet gehad. Het is meer mijn oude dingen, 2007, en het is voorbij van de Hollandse Nieuwe. Mm-hmm. Dus ja, voor mij is het gewoon belangrijk dat ik lekker door kan gaan, dat ik niet hoef te wachten en gewoon mijn eigen agenda kan bepalen.
0: Ja, maar je blijft toch een beetje honger houden naar die hit, hè, Jeff? Daar doe je toch voor, als artiest zijnde?
2: Oh, dat weet ik niet. En als je daar alleen maar achteraan zit te jagen en dat lukt niet, dan kun je ook heel gefrustreerd raken. Ik wil gewoon het leuk hebben en leuke dingen doen en mooie muziek maken. En ondertussen gewoon een beetje geld verdienen met wat ik leuk vind om te doen.
0: Ja, nou, die keuze heb je gemaakt. Je hebt een streep onder je Nederlandse tijd gezet. Je bestaan. Ja. Maar net wat je zegt, dan moet je een bestaan opbouwen in een heel vreemd land. Heel andere cultuur. Je vriendengroep, ja, eigenlijk... Die zie je niet meer zo frequent als normaal natuurlijk aan je familie.
2: Nee, maar het gekke is als je in het buitenland gewoond. Mijn ouders zijn natuurlijk ook nog steeds. En,
0: gelukkig.
2: Zeker. Maar je zet wel een hele stap. Maar die banden intensiveren alleen maar. En het wordt alleen maar beter. En ik bel mijn ouders ook elke dag wel even. Ik heb iedereen hier al gezien. En dan kom je mensen tegen die ik in Nederland niet tegenkom. Terwijl ze bij me om de hoek wonen. Dus je laat dingen achter, maar je krijgt er ook veel voor terug. En ja, al met al maakt dat het wel waard om het wel te doen.
0: Ja, dat was gewoon denk ik de impuls die Jeffrey en Michael nodig hadden. In Spanje.
2: Nou, ik denk dat het meer een beetje vlucht is voor de midlife crisis. Maar... nee, weet je, we hebben natuurlijk verschillende. Ja, wij zijn al bijna 30 jaar samen. We hebben heel veel meegemaakt samen.
0: Pieken en dalen, hè?
2: Ja, en op een gegeven moment dan wil je gewoon keuzes maken waarvan je zelf samen heel gelukkig wordt. En dat vonden we dat we daar recht op hadden. En dat hebben we gewoon gedaan. We hebben geen kinderen, we hoeven met niemand rekening te houden. Dus dan ben je iets vrijer om die stap te zetten.
0: Ja, dat is inderdaad waar. Ik vond het bijzonder fijn dat ik je stem weer even hoorde, Jeff. En dat we weer even een gesprekje zo hadden. Want ja, normaal kwam je toch wel eens naar de studio bij ons.
2: En, ja, met die heerlijke cake altijd.
0: Nou, ja, precies. Hij staat er weer, hè?
2: Ja, lekker.
0: Jeff, ik wens je ongelooflijk veel liefde en gezondheid. En geluk natuurlijk daar in Spanje. Wij vergeten jou niet. Veel te lange nacht. We draaien hem al weken. En we gaan hem nu ook weer draaien op de radio.
2: Helemaal super.
0: Dankjewel dat je even tijd voor ons wilde maken.
2: Yo, hartelijke groeten en ook aan de luisteraars.
0: Yo, groetjes Jeff.
2: Hoi. Yo, dank je. Hoi.

0: staat nog steeds over hen, deze zangeres. Dat is natuurlijk Corrie Konings. En haar laatste, er hangt iets in de lucht. Nou, hier ook volgens mij een beetje regen.
1: Zeg dat, het is niet best weer vandaag. Ja,
0: en ik ben op de fiets. Hey, Brian, je bent een tijdje bezig natuurlijk. En hoeveel singeltjes heb je al uitgebracht?
1: Ik heb er 3 uitgebracht. En sinds ik serieus bezig ben, echt 2 nu. Dan ben je vanavond van mij en vrienden voor altijd.
0: Ja, en de ster is een beetje reizende. Hè? Je gaat het showbiz-trapje langzaam omhoog, toch?
1: Ja, het gaat steeds beter. Natuurlijk ook mee mogen doen aan The Voice of Holland. Dat was echt een fantastisch programma om mee te mogen doen. En Ike is hier Voice duet mogen doen met Thomas Bergen. Dus we bouwen steeds meer aan de weg om steeds hoger te komen. En ook steeds meer nieuwe mensen te leren kennen. Dus dat vind ik vooral belangrijk.
0: Dat is belangrijk in dit wereldje. Het gaat erom niet wie je bent, maar wie je kent.
1: Zeker weten.
0: We gaan hem doen. Hier is die Brian Vliem. En ben je vanavond van mij.
2: Wij houden het Hollands. Het programma waar de Nederlandstalige sterren altijd stralen.

0: Josse, je hebt helemaal gelijk hoor. Laat ze maar praten inderdaad, dat is haar nieuwe track. En je hoort het bij Wij Houden Het Hollands. We hebben Brian Vliem en natuurlijk Bart van Loon bij ons in de studio. Leuk dat jullie er voor de eerste keer zijn. En ja, dat moeten we een beetje koesteren jongens, ja, toch?
1: Bedankt voor de uitnodiging.
2: Ja, inderdaad, bedankt voor de uitnodiging. Leuk dat we mogen.
0: Altijd gezellig als we Nederlandstalige artiesten over de vloer hebben. Hoe de sterren staan. Ik vroeg er net aan jou. Welke nummer moeten we echt speciaal draaien voor jou, Bart?
1: Ja, toen kwam ik eigenlijk uit bij Hoe de Sterren Staan inderdaad. Want die is ontstaan, Hoe de Sterren Staan, is ontstaan op een best wel bijzondere manier. We speelden die middag samen met de voormalige band van Marco Borsato in de studio. Waar we wat demo's aan het opnemen en tracks aan het opnemen en dingen aan het doornemen. En toen was er ruimte vrij. We waren sneller klaar. En die mensen hadden eigenlijk de hele dag gereserveerd. Ik zeg, zullen we dan samen nog een liedje proberen te maken?
0: Ja.
1: Dus toen zijn we heel snel een tekst gaan maken. Van dingen die we eigenlijk al ook een beetje hadden liggen. Dat hebben we vormgegeven. En die complete band heeft het toen voor mij live ingespeeld. Dus het was echt een hele... Ja, het was eigenlijk een piek wat je dus straks vroeg. Dat is wel een piek in je carrière. Dat je met zulke muzikanten mag samenwerken en een track mag opnemen.
0: En dat wilde ik horen. Zullen we hem doen? Hoe de sterren staan? Hier is hij, Bart van Loon.
1: Dankjewel.

0: beetje verborgen talent ben jij, Bart. Dit klinkt toch super vet, man, toch?
1: Ja, dit klinkt lekker, hè?
0: Ja, ja, dat klinkt eerlijk.
1: Absoluut, absoluut.
0: Ja. Ja. Hoop je nog steeds een keer de hit te scoren die je in gedachten hebt?
1: Nou, ik zou het wel heel leuk vinden om inderdaad... Kijk, ik zit niet echt in het volkse muziek. Dus de hit scoren zit denk ik toch wel echt meer in de meezingen over zon, zee, strand en dat soort dingen. En dat moeten die mensen ook lekker doen, want dat is super tof en hartstikke leuk. Ik ben wel meer van de Bossato sound, Guus Meeuwis. En dan heb je wel inderdaad... Dan neem ik al genoegen met het feit als er een groepje mensen naar mijn muziek komt luisteren.
0: Maar dat is ook een moeilijkere ingang, denk ik, toch?
1: Ja, dat weet ik niet. Het is anders, denk ik. Ja. En vooral wat hij ook zegt, is veel uitbrengen. Je eigen sound laten horen.
0: Precies.
1: En hopen dat je mag langskomen bij studio's zoals deze. Die nog voedingsbodem hebben om je te mogen laten horen. Dus,
0: zeker,
1: heel fijn.
0: Daar zijn we voor, toch?
1: Absoluut.
0: Okay. We gaan zo dadelijk verder natuurlijk. Het is alweer 7 minuten voor. We moeten bijna alweer afscheid nemen. Maar ik wil eerst nog even Frans Duits laten horen. En Lange Frans. En Frans heeft ons beloofd om na de vakantie langs te komen. Dat is wel leuk, toch?

0: lekker commercieel op de radio, jongens. En Frans-Duits samen met Frans. Ja, wie hebt er geen zin om een lange Frans opgenomen?
1: Ik weet het niet, ik kan niet meer zeggen.
0: Geen plannen, Brian?
1: Nou, ik, hopelijk ooit, maar ik denk dat hij. Dan moet ik hem eerder vragen en smeken om mijn knieën, denk ik.
2: Ja, zou Frans wel willen, hè?
0: Of, ja. flink het geld neerleggen, denk ik.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja. Hey, wat zijn je plannen voor de komende tijd, Brian? Gewoon lekker meters blijven maken. Gewoon doen, je ding doen zoals je nu doet.
1: Ja, ik ga lekker mijn ding blijven doen hoe ik het doe. Dat doe ik eigenlijk al jaren dan nu. En het, nou, het brengt me waar ik me nu al mag bevinden.
0: Ja.
1: En ik ga lekker meets maken. En hopelijk binnenkort weer de studio in. En dan weer een nieuwe plaat opnemen.
0: Zeker. We houden je in de gaten, Brian.
1: Helemaal top.
0: Dankjewel dat je hier was.
1: Leuk dat ik mocht zijn.
0: En ja, wie weet tot de volgende keer, toch?
1: Ik hoop het. Was gezellig. Ja, dus ik hoop het wel. Lekker cakeje ook.
0: Ja. En ja, Bart, wij gaan ook afspreken dat we je geen 10 jaar meer laten wachten.
2: Nee, gaan we niet doen, hè? Nee, zeker niet.
0: Leuk dat je er was ook. En ja, wat zijn jouw plannen voor de komende tijd? Gewoon ook je ding blijven doen zoals je altijd doet?
2: Bart gaat naar Paradiso.
0: Oké.
2: Okay. Ja, Bart gaat naar Paradiso. Dus we gaan, ik ga naar Paradiso. Dus ik wil vanuit die besloten agenda naar echt een poppodium toe.
0: Mm-hmm.
2: Dat is een traject van ongeveer 9 maanden waar mensen mij kunnen volgen hoe we dat gaan doen. Dus de poptempo gaan we met eigen nummers.
0: Oeh, dat is wel een treetje omhoog, denk ik, toch?
2: Ja, je moet iets doen, hè?
0: Ja.
2: Ja, dus, of het lukt, weet ik niet. Hè. Nee. Als je kunt het volgen, misschien wordt het de kelder van Paradiso. Die hebben ook, ja, even maar, voor de zekerheid, 300 mensen.
0: Even voor mijn beleving, hè. Waarom zeg je dan Paradiso, terwijl je een Brabants artiest bent. Waarom niet in Brabant dan?
2: Ja, Paradiso zet jezelf denk ik iets sneller mee op de kaart of zo. Dan weten mensen sneller te vinden. Je wilt juist buiten Brabant ook een beetje de mensen zien te vinden. En ik denk dat het ook gewoon, ja, qua titel en qua plaatje wel echt meteen een gevestigde naam is, zeg maar. Ja. Dus als je het dan doet, moet je het denk ik wel goed doen.
0: Zo is het.
2: Ja, toch?
0: Je gaat niet verminderen.
2: Nee. En ik zou wel, misschien wordt het de kelder, hè? Daar kunnen 300 mensen in. Nou, jullie zijn er sowieso bij, dus...
0: Dankjewel.
2: Dat komt het goed, hè?
0: Nou, bij deze afgesproken. Dankjewel dat je hier was, Bart. En ook hopelijk tot de volgende keer.
2: Gaan we doen. Dankjewel. En,
0: we gaan afscheid van jullie nemen, vrienden. Volgende week zijn we er weer. Onder andere met Melissa Smilda, Zonzo Basili bij ons in de studio. Dus het wordt ook weer gezellig. Wat mij betreft, hele fijne zondag. Bedankt voor het luisteren. En maak er wat van, hè? Ook met dit sombere weer. Ieder

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Halsema zegt zich goed voor te kunnen stellen dat de aanslag angst en zorgen oproept bij bezoekers in Amsterdam. Ook premier Jette heeft gereageerd op het incident in Berlijn. Hij noemt het een regelrechte aanslag op onze vrije en tolerante samenleving. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven. 16 anderen raakten gewond. 3 mensen zijn er slecht aan toe. De Duitse politie is met man en macht op zoek naar de verdachten. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn en ook meer mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in de Gironde een lang gevecht gaat worden. Op het Comomeer in Italië gaat de zoektocht verder naar de Nederlander van 45 die sinds gisteren wordt vermist. Hij was met zijn kinderen aan het varen en sprong zijn zoon van 16 achterna die niet meer naar de boot kon zwemmen. De zoon werd door een andere boot gered, maar de vader verdween onder water. De stranden van D-Day in Noordwest-Frankrijk zijn door UNESCO op de werelderfgoedlijst gezet. Op 6 juni 1944 gingen de geallieerde troepen op 5 plaatsen aan land. De operatie met de naam Overlord was in de Tweede Wereldoorlog een keerpunt in de strijd tegen de nazi's. Het weer. Het is bewolkt, er vallen buien. Af en toe laat ook de zon zich zien. Het is 19 tot 23 graden in Limburg. Morgen op de meeste plekken droog en vooral 's middags ook wat zon. Het wordt dan iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Geen zin om te slepen met borrelspullen, maar wel trek in echt verse smaak? Bij 123 Deli bestel je marktverse, dagvers gebrande noten, notenmixen en mediterrane delicatessen zoals olijven en tapenades. Gewoon online. Zin in een borrelplank die meteen in de smaak valt? Proeven, combineren en genieten. Van ons familiebedrijf sinds 1970. Ga nu naar 123deli.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
4: Charge World draait om.

0: de wereldwijde nummer 1 vandaag in 2005 was Don't Funk With My Heart van Black Eyed Peas.
1: Van ver weg tot dichtbij, Chart World, hits all around the world, met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij een nieuwe week Chart World. En wekelijks ben ik je gids door de internationale hits en geef ik je een tour door de wereldhitlijsten. En presenteer de charts hun top 30 met daarin de wereldwijde populairste muziektracks van dit moment.

0: Chart World. Alles draait om de wereldhits.
1: Met later dit uur de wereldwijde album top 10 van dit moment. Met wederom een nieuwe nummer 1. En ook de nieuwe rangen en standen van onze eigen wereldhitlijstje Charts hun top 30. Maar eerst zometeen Charts All Around the World. En daarin kijken we wekelijks naar de muzieksmaak in een internationale hitlijst. En vorige keer was dat die van Chili. En daar is een grote hit Jay Wheeler en Pelito. En zometeen gaan we in Charts All Around the World naar Denemarken.

World. Met deze week de tophits in Denemarken. En Denemarken is een land in Scandinavië. In het noorden van Europa. En Denemarken vormt samen met Groenland en de Faro het Koninkrijk Denemarken. Het is het zuidelijkst gelegen land van de Noorse landen. En ligt ten zuiden van Noorwegen. Ten zuidwesten van Zweden. En ten zuiden van de enige Europese landgrens die het land rijk is. En dat is die van Duitsland. Het land grenst daarnaast ook aan de Oostzee en de Noordzee. En de hoofdstad van Denemarken is Kopenhagen. En dan de muziek. En die is in het grootste deel in Denemarken Deens. Maar ook internationale songs zoals Huggle and Move It to the Sun. Shakira's Die Die Die. BTS Dynamite en Mr. Know-It-All van Teddy Swings worden door de Denen beluisterd. En staat in de top 5 van muziek zoekdienstmachine Shazam momenteel. Maar de populairste artiest is toch wel Lamine. En dat is een 31-jarige Deense rapper en songwriter die dit jaar uitkwam met zijn verrassingsalbum Wavy, waarvan al de songs op dit album een hit zijn. De grootste is wel Hop Mich Tempo. En dat staat momenteel nummer 1 in de Deense.

0: Chartrun, de tussenstand.
1: En zometeen hier bij Chartwell de nieuwe Chartrun-lijst van deze week. Maar eerst nu de Chartrun tussenstand. En daarin kijken we wekelijks naar de verdwenen tracks in de actuele Chartrun-lijst. En in deze tussenstand over het lopende jaar kan ik je melden dat er alweer 4 tracks verdwenen zijn. Verdwenen uit de top 30 zijn Temper City en Self-Aware, en dat na 2 weken en 10 punten. Drake en Jenny's STFU is eruit na 8 weken en 141 punten. En 2 wildhits die ook niet meer bij de boze 30 staan zijn Somber en Homewrecker. En dat na 21 weken en 252 punten is het einde verhaal van Somber. En ook Harry Styles, die in juni nog 10 concerten gaf in de Amsterdam Johan Cruijff Arena, is ook verdwenen na 19 weken en 196 punten met American Girls. En tot slot nog even de voorlopige jaartop 3. En die is doordat de wereldhit Ordinary van Alex Warner weer is doorgeschoven naar de top 30, weer heel anders geworden. Met nu op 3 Taylor Swift en Upperlined met 303 punten en 31 weken. Dave & Thames, Rain Dance, 328 punten, staat op nummer 2. En met 460 punten is Ray and Where Is My Husband nog steeds de nummer 1 in deze tussenstand van het lopende jaar 2026.

0: Top 30.
1: Het is tijd om in deze Chartworld Room, in de nieuwe weeklijst van de Chartroom Top 30 te duiken. En die geeft een beeld van de wereldwijde muzieksmaak van dit moment. En dan gaan we met het eerste overzicht. Met op 30 een repeat hit voor Alex Warner en Ordinary. Na 65 weken vloog die uit de lijst. En nu staat hij opnieuw in de lijst. En noteren we 66 weken. Dus een repeat hit opnieuw op 30, Alex Warner, Ordinary. Een andere repeat hit is op 29 Haggle & Salto in Jamaica. Het stond slechts 1 week in de lijst en na 1 week verdween het ook alweer. En nu noteert hij een tweede week en staat opnieuw op 29. 28, een nieuweling voor Stella Lively en Boston en Bebe Rexha en Faithless and New Religion. Die blijft staan op 27. En lichtverlies leidt Oliver Dean en So Easy to Fall in Love. Vorige week 25 en nu naar 26.
0: Repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, repeat, hit, repeat. Nummer 3.

Met op 25 en 14 Dominic Ficken, Baby Doll, Huggle, Amel, Angel en Ultranate en Moving to the Sun. Die blijft staan op 24. En 30 naar 23 opnieuw omhoog, Michael Jackson en Beat It. Sam Feather en Olivia Dean en Rain Me In, die gaan van 19 naar 22. En ook omlaag van 18 naar 21, Taylor Swift en The Fat of Ophelia.

0: wereldwijde album top 10.
1: Met één stijger, één stuimlever, zes zakkers en twee nieuwe bij de bovenste 10. Met op nummer 10 blijft staan BTS en Arrigan. Nieuw op 9 is Future and The Real Me en Noah Kane met The Great Divine, die gaat van 7 naar 8. Ook omlaag Olivia Dean en The Art of Loving van 6 naar 7 gaat het. En Iceman van Drake, die zakt van 5 naar 6. Sheena Spiro, Visitor, vorige week nog binnengekomen op 4 en nu naar 5 gezakt. En Madonna met Confessions 2, die is gezakt van 1 naar 3. En nieuw op nummer 2 zijn de Rolling Stones en Foreigner Tongues. En van 3 naar 1 opnieuw op de nummer 1, de wereldwijde album nummer 1. En dat nu voor de vierde week is Olivia Dean en You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love.
0: Chart World, wereldwijde album top 10. Nieuw.

Met een klein feestje op nummer 20, nu een jaar in de lijst. En het stijgt weer opnieuw van 22 naar 20. K-pop Demon Hunters, Hunter X, AJ en de andere zangeressen uit. Dus K-pop Demon Hunters en Golden. Het gaat opnieuw omhoog van 22 naar 20. Milk and Todd, Earrings, die zakt van 16 naar 19 en Another. En 45 Ultimate Talk to You, die gaat van 20 naar 18. Bruno Mars, I Just Might, gaat van 15 naar 17. En Tame Impala en Jenny and Dracula, die leiden ook licht verlies. Vorige week 13, nu op nummer 16.

Top 15. Met op 15 van 9 de Bossa en Magnetic. Olivia Rodrigo, The Cure, gaat van 12 naar 14 en BTS met Swim, die daalt van 11 naar 13. En van 17 naar nummer 12 opnieuw hoog, Olivia Dean en Man I Need. En Olivia Rodrigo met Drop Dead, vorige week nog in de top 10. Op 5 en nu staat ze op nummer 11.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De aanslag gisteravond op de Pride in Berlijn was een islamistische terreuraanslag. Dat zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Dobrindt. De bestuurder van het witte busje is nog altijd voortvluchtig. Nadat hij op een menigte inreed, zou hij mensen hebben aangevallen met een kapmes. Eén persoon kwam bij de aanslag om het leven. 29 mensen raakten gewond. De politie zoekt naar de 21-jarige Abdul B. Hij is een Duits staatsburger van Libanese afkomst en is eerder veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar. In die zaak loopt nog een hoger beroep van het OM. De Amsterdamse burgemeester Halsema zegt waar nodig extra veiligheidsmaatregelen te nemen in de hoofdstad na de aanslag op de Pride in Berlijn. In Amsterdam is gisteren de World Pride gestart en zijn de komende 2 weken tientallen evenementen. Voor de kust van Vietnam is een vrachtschip gezonken. Zo'n 40 mensen konden worden gered. Zo'n 20 opvarenden worden nog vermist. Het schip kwam door nog onbekende oorzaak in de problemen en stuurde een noodsignaal. Schepen in de Zuid-Chinese zee schoten te hulp en er werd een reddingshelikopter ingezet. Vietnamese hulpdiensten proberen de vermisten te vinden met satellietbeelden. Bij de natuurbrand in het Franse departement Gironde zijn al zeker 54 brandweerlieden gewond geraakt. De Franse brandweer zegt dat er betere spullen nodig zijn om het vuur verantwoord te kunnen bestrijden. Ook beschikken ze niet over genoeg mensen. De brand in de buurt van Bordeaux is nog lang niet onder controle. De Franse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de strijd tegen de brand in Gironde een lang gevecht gaat worden. Tot die tijd kunnen de tienduizenden mensen die geëvacueerd zijn niet naar huis. Het weer bewolkt en buien, tussendoor ook wat zon en 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral 's middags zon en iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.
3: Chart World draait om de wereldhits.

0: Gary Lowe en La Collegiale. En dat is een zomerclassic die momenteel als sample weer een nieuw leven is begonnen. Het origineel van Gary Lowe is afkomstig uit de zomer van 1984. Toen stond het in de Nederlandse top 40. En nu hoor je hem opnieuw terug in de nieuwe topic hit Sorry Papi.
1: Van ver weg tot dichtbij. Chart World. Hits all around the world. Met John Deventer.
0: En hartelijk welkom bij het tweede uur van Chart World, de radioshow die op de voet volgt de wereldhits met straks het vervolg van de wereldhitlijst die Chart Run. Maar ook nieuwe releases en zometeen hits van dichtbij. En aan het eind van dit uur de All Around the World wereldcolumn. En deze week komt die van wereldreiziger Andries Bik.
2: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: dichtbij.
1: En daarin hoor je welke tracks hit zijn in België, Duitsland en Nederland. Te beginnen in de Vlaamse Ultra Top 50 van deze week. En daarin gaan hard, ik kan beter zeggen opnieuw hard, zangeres Judith en I Didn't Love To Be In Love. Het gaat in de vierde week van 47 naar 35. Shakira Sue die stijgt weer van 39 naar 30. En datzelfde doet ook Camille. En Nu Dat Je Weg Bent. Het gaat als een soort yo-yo door de lijst. De ene week zakt het en nu gaat het weer de hoogte in. En wel van 42 naar 28. Goede zaken doet ook Bruno Mars en I Just Might. Het stijgt weer van 38 naar 21. Madison van Milk Inc. die heeft de top 20 bereikt en gaat van 26 naar 20. Superpopulair is Berry in Vlaanderen. Zijn laatste track Yesterday, Today, Tomorrow die neemt de sprint van 36 naar 18. En de nieuwste van Somber, My Body Isn't Ready, gaat met 7 mijlslazen door de ultratop deze week. Vorige week nog bescheiden binnengekomen op 37 en staat nu op de 14e plek. Singer-songwriter Meteor die gaat als een soort maansteen weer omlaag en dan weer omhoog. En deze week gaat hij met zijn track Nooduitgang weer omhoog. In zijn 7e week stijgt hij naar de top 10. Van 13 naar 10 gaat hij. En dan nog 2 hardlopers die ik even ga noemen uit de top 10. En dat zijn op 9 van 23 Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En van Vlaamse bodem DJ Licious en Milo met Forever Young nemen ze een sprint van 25 naar 8. En dan de hoogste nieuwe en dat is op nummer 48, Huggle en Moving to the Sun.

0: Chart World. Hits van dichtbij.
1: Met nu de highlights van de Duitse single top 100. Met in de spotlights nog steeds classic hits. Waarvan er zelfs in zijn 323ste week weer één opnieuw is binnengekomen. En dat is op 99 Another Love van Tom O'Dell. En verder weinig spannend in de top 100 van Duitsland momenteel. Shakira die plukt nog steeds de vruchten van haar WK-hits. En ook oudere hits zoals Hips Don't Lie en Waka Waka die zitten in de lift deze week. Taylor Swift's Mr. Know-It-All die stijgt van 45 naar 32. En de wereldtrend is op het moment het succes van Oasis' Wonderwall. En die gaat in de Duitse single top 100 van 35 naar 30. Freak Out van Fat Papi en Pursuri die schiet van 28 naar 18. En in de top 10 wisselen Temper City en Huggle van plek. Self-Aware van Temper City zakt van 4 naar 5. En Moving to the Sun die stijgt weer van 5 naar 4. En Augenblick van Passani is de hoogste nieuwe op nummer 6. Van de Duitse single top 100 gaan we naar de Nederlandse top 40. En dit zijn de highlights van de Nederlandse top 40 met daarin twee nieuwe binnenkomers. De laagste is op 39 Flair en Door het oog van de naald. En de hoogste is op nummer 34 Steady Swings en Break It Up in Reveals. En dan de stijgers Bente 3-2 en het gaat van 33 naar 30. Crisscross Amsterdam Mayo Mai die schiet met een stip van 37 en 27. En Topic en Biggie G en Sorry Papi 23 van 27. Dan in de top 20 staat op 20 van 23 Proposa en Clooney en Free Your Mind. My Body Isn't Ready van Somber die staat op nummer 18 van 22. En Bruno Mars On My Soul die verschuift van 19 naar 16. En Cameron Whitegum's Kingdom of Fear die staat net voor de top 10 op 11 komende van 15. En de laatste stijger die ik even noem is op 7 van 9 Huggle en Salto en Jamaica. En tot slot van dit blok hits van dichtbij heb ik nu voor je de top 3's van Duitsland, België en Nederland. Te beginnen met die van Duitsland met nog steeds op nummer 3 Klinkenkrieg met Blumengard en Shirin Band en Get Genoeg. Kilimanjaro en Summercam en Billy Ja die staan op nummer 2. En Shakira en Bruno Boy die blijven voor de vierde week de nummer 1 van de Duitse single top 100. Dan de top 3 van België met op 3 van 2 De Wassa en Magnetic. Cameron Whitegum's Kingdom of Fear die stijgt van 7 naar 2. En Shakira en Bruno Boy en Daar die blijven staan op nummer 1 daar in België. En dit is de top 3 van de Nederlandse top 40 met daarin een kleine wisseling. Met op nummer 3 deze week Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernacht, het zakt van 2 naar 3. De Bassa en Magnetic die stijgt van 3 naar 2. En Shakira en Bruno Boy en Die zijn nu voor de vierde week de nummer 1 in de Nederlandse top 40.
0: Chart World, Surprise Track.

0: Art World, nieuwe muziek.
1: De nieuwe muziek van de Nederlandse singer-songwriter Sarah, speciaal voor de World Pride die momenteel plaatsvindt in Amsterdam, heeft ze het autobiografische Girls Who Like Girls geschreven en uitgebracht als thema-anthem voor de World Pride. Je kunt er niet omheen het nieuwe samenwerkingsverband tussen Martin Garrix en U2. In 2021 brachten ze ter gelegenheid van het EK toen We Are The People uit. En nu slaan ze opnieuw hun muzikale handen in elkaar. Met de track Firefly zijn Martin Garrix en U2 deze week de Chartworld Surprise.

0: top 10.
1: En we gaan verder in deze Charge World met het vervolg van de Charge en Top 30. En we zijn aangekomen in de top 10 met daarin 5 staanblijvers, 1 zakker, 3 hardlopers en de hoogste nieuwe. En dat ziet er deze week als volgt uit. Met op nummer 10 blijven te staan Justin Bieber en Nicki Minaj in Beauty and a Beat, de wereldstijger. Die staat op 9. Van 28 komt die Teddy Swings en Mr. Know-It-All. Michael Jackson, Billie Jean gaat van 4 naar 8. En Olivia Rodrigo met Stupid Song, die blijft staan op 7. En de hoogste nieuweling staat op nummer 6. En dat is Oasis en Wonderwall.
0: Chart Run. Wereldstijger.
2: Nummer

0: Met zometeen de wereldwijde top 3. Maar eerst loop ik de top 5 even met je door. Met op 5 van 6 Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. En Alex Warner met Fever Dream. Die stijgt opnieuw van 8 naar 4.
1: Chart Run, Chart Update.
0: En onderweg nog de bovenste 3 wereldwijd. Maar eerst nu de Chart Run Hit Update met de highlights van de Chart Run lijst van deze week. Met daarin deze week 2 nieuwe en ook 2 repeat hits. De eerste repeat hit is de wereldhit Ordinary van Alex Warner. 2 weken geleden moesten we nog na onafgebroken 65 weken afscheid nemen van deze wereldhit. En nu, deze week, is die weer teruggekeerd in de Chart Run Top 30 op 30. Dus Ordinary van Alex Warner. En ook opnieuw in de lijst zijn nu Huggle en Salto in Jamaica. Na slechts 1 week vloog die er toen uit. En nu op herhaling op 29. Huggle en Salto in Jamaica. En dan de nieuwe binnenkomers. De eerste is de Amerikaanse top 10 hit van singer-songwriter Stella Lefley met Boston. Staat ze momenteel op nummer 6 in de Billboard Hot 100. En bij ons in de wereldwijde Chart Run Top 30 is het nieuw op 28. En dankzij het afgelopen WK-voetbal is de 90s classic Wonderwall van Oasis de hoogste nieuwe op nummer 6. En dan de hardlopers en de wereldstijger. Maar eerst even een hitfeit waar we even bij stilstaan. Namelijk dat het een jaar geleden is dat Golden van Hunter X uit de Netflix blockbuster K-pop Demon Hunters binnenkwam in de Chart Run Top 30. En nu in haar 53e week stijgt het weer van 22 naar 20. En ook zit in de 44e week Olivia Dean's Man I Need weer in de lift. Het stijgt weer van 17 naar 12. Maar de snelste stijger die een sprint trekt van 28 naar 9 en met recht de wereldstijger is Mr. Know-it-all van Teddy Swings.
1: Charge.

0: Wereldhits.
1: De Tour door de Wereldhits komt zo langzaam weer tot een einde met net de charts in top 3. Met op 3 blijft staan Chosen teksten van Alice Langley. Hate That I Made You Love Me van Ariana Grande is de nummer 2. En het themalied van het afgelopen WK-voetbal Die Die Die van Shakira en Bruna Boy staat nog steeds in 14 landen op nummer 1. En blijft in onze eigen wereldhitlijst de charts in top 30 voor de vijfde week de wereldwijde nummer 1. En dit was Chartworld voor deze week. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week. Dan ben ik ook weer gids door de wereldhits. En het laatste woord komt nu vanaf de wereldzeeën en is van wereldreiziger Andries Bik.
2: All around the world. Wereldkolom.
3: Ja, lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de Around the World Wereldkolom. Ik ben aangekomen na 30 dagen over de Pacific Ocean zeilen in Frans-Polynesië. Nou, zoals jullie vorige keer hebben kunnen horen, aangekomen in de Marquise. Nou, de Marquise zijn dus de eilandengroep die boven het water uitsteekt. En nu ben ik net aangekomen in de Teamoto's. En dat is een eilandengroep, dat zijn eigenlijk vulkanen, maar die net een meter boven water uitsteken. Nou, en in deze eigenlijk vulkanen, daar kan je naar binnen varen. En dat is fantastisch. Dat zijn dus lagunes. Nou, water zo blauw als een smurf. Heel veel mooie haaien, wat dus fantastisch is om over mijn angst voor haaien heen te komen. En tot slot, mijn lieve Mexicaanse vrouwtje is gearriveerd. Dus ik lig nu in het paradijs. Met het mooiste, helderste water wat ik ooit heb gezien. Palmbomen, haaien en mijn liefde bij me. Nou, gelukkiger kan je me niet maken. Nou, haaien is al mijn angst sinds dat ik jong ben. En hier ga ik er dus overheen komen. Ik ben dus elke dag voorzichtig heel even met de haaien aan het zwemmen. Nou, de haaien zijn hier Black Tip Reef Sharks, White Tip Reef Sharks en Nurse Sharks. Dat zijn op zich vrij ongevaarlijke haaien, omdat ze niet zo groot zijn, niet zo agressief zijn en dus ook niet de neiging hebben om mensen aan te vallen. Ik kan dus echt met een redelijk gerust hart dichtbij komen. En als je deze video's wil zien, check dan even mijn TikTok-kanaal Andries Bik. Daar zie je me dus ook voor het eerst zeilen en of zwemmen met deze haaien. En ik leer mijn meisje nu ook zeilen. Nou, zij komt eigenlijk niet uit een gezin wat aan zee woonde. Ze komt vanuit de stad. Maar ze heeft super veel aanleg voor water. Ze houdt van surfen. En ze kan de wind een beetje lezen. Dus haar eerste zeillessen zijn fantastisch gegaan. Het is een echt natuurtalentje. Nou, ik ben heel benieuwd hoe de aankomende weken zullen gaan. We blijven hier 2 weken liggen. Daarna zullen we varen naar Tahiti. Vanaf Tahiti zullen wij zeilen naar de Society-eilanden. Vanaf de Society-eilanden moeten wij kijken wat we gaan doen. Frans-Polynesië heeft 118 eilanden, dus we kunnen hier best een tijd blijven. Alleen als Mexicaanse vrouw heeft zij maar een visa voor 60 dagen. En wij moeten hier dus weg zijn binnen 60 dagen. Wat gaat het worden, mensen? Wordt het Australië? Wordt het Nieuw-Zeeland? We laten het in de volgende aflevering weten. Tot nu toe eerst even genieten van elkaar. En we gaan jullie volgende keer laten horen hoe het is hier op de parelfarms. Je hebt hier ook als een van de weinige eilanden ter wereld zwarte parels. En we gaan kijken of we er een paar kunnen scoren bij de lokale vissers. Hey, knuffel van Belou en Andries en tot de volgende. En een nummer met een heel lekker deuntje is Pearls van Jessie Ware. Heel veel luisterplezier.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. Alles wijst daarop, zegt de minister van Binnenlandse Zaken. De dader reed met zijn busje in op de menigte en viel mensen aan met een kapmes. Hij is nog niet gepakt. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Het was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. De Roemeense president Dan noemt het onverantwoord dat Rusland het Roemeense luchtruim blijft schenden, omdat dat ook het luchtruim is van de Europese Unie en de NAVO. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren, net boven Almelo in Overijssel, is afgelopen nacht vermoedelijk in brand gestoken. Voordat het gezin naar Geesteren kwam, was het huis waar ze zouden komen wonen al 3 keer doelwit van vernielingen. Daarbij is ook een boze brief gevonden. Het statushoudersgezin krijgt extra begeleiding vanuit de gemeente, zegt burgemeester Posma. Na de eerdere vernielingen hield de politie een flyeractie in de omgeving met de vraag wie de angst en onrust zaaide. Er is toen niemand opgepakt. De politie doet nu forensisch onderzoek naar de autobrand. In een voorstad van Bordeaux is gisteravond bij een politiecontrole een man opgepakt met 44 exclusieve flessen wijn in zijn auto. Hij bleek die gestolen te hebben uit een verlaten woning. Vrijwel alle bewoners van het stadje zijn geëvacueerd door de grote natuurbranden in het gebied. Volgens de Franse politie is de waarde van de flessen aanzienlijk. De dader was een bekende van justitie. Het weer, bewolkt en buien, ook wat zon en het is 19 tot 23 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en vooral in de middag zon. Het wordt iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.

0: 1968.
1: De favoriet van René.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de 45-jarige Nederlander die daar sinds gisteren werd vermist. Dat meldde Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden, die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben urenlang naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. Amsterdam neemt bij de World Pride en Pride Amsterdam extra veiligheidsmaatregelen naar aanleiding van de aanslag op de Pride in Berlijn. Burgemeester Halsema spreekt van een aanval op de vrijheid die we in Amsterdam deze weken ook groots vieren. In Berlijn is de klopjacht op de dader nog altijd in volle gang. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de aanslag op de Pride een islamistische terreurdaad was. Er viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. Voor de derde dag op rij heeft de Roemeense luchtmacht een drone uit de lucht geschoten. Een F-16 haalde hem vanochtend neer bij de monding van de Donau, de grensrivier tussen Roemenië en Oekraïne. Dat was het soort drone dat door Rusland in de oorlog tegen Oekraïne wordt gebruikt. Ook vrijdag en zaterdag schoot Roemenië drones neer. In Engelen, vlakbij Den Bosch, zijn meer dan 10 huizen en voertuigen beklad, onder meer met scheldwoorden. De woningen zijn van mensen die voorstander zijn van de komst van een opvanglocatie voor minderjarige vluchtelingen in het dorp. In april werd bekend dat in Engelen plek komt voor 50 alleenstaande minderjarige asielzoekers. De burgemeester zegt dat er een groep felle tegenstanders van de opvang is die al maanden mensen intimideert. Hij noemt de bekladdingen verwerpelijk en onacceptabel. Het weer, af en toe een bui, tussendoor soms een gaatje voor de zon. Ook vannacht en morgenochtend nog af en toe nat. Morgenmiddag droog en vaker zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het hitmuziek.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is nu een herdenkingsmars bezig richting de Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In het Comomeer in Italië is het lichaam gevonden van de Nederlander van 45 die daar sinds gisteren werd vermist, dat melden Italiaanse media. De man was met zijn kinderen aan het varen en probeerde zijn zoon van 16 te redden die niet meer naar de boot terug kon zwemmen. Maar hij verdween zelf in het water. Duikers hebben meer dan een dag naar hem gezocht, onder andere met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. Zijn lichaam is gevonden op 25 meter diepte. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jafiral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. In het dorp Engelen in Brabant zijn huizen en auto's beklad van mensen die voorstander zijn van een nieuwe asielopvang. In het dorp komen 50 plekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Al maanden is een groep felle tegenstanders daarvan mensen aan het doksen en intimideren. En Roemenië heeft voor de derde dag op rij een drone uit de lucht geschoten met een F-16. Volgens de Roemeense president was het een Russische drone. Van het weer vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag is het droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Start de motor. De boerderij wacht.
3: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij de plek van de aanslag in Berlijn en bij de Brandenburger Tor kwamen vandaag duizenden mensen samen om te rouwen en kaarsen en bloemen neer te leggen. Op beelden is te zien hoe mensen elkaar in de armen vielen en troosten. Bij het festival Milkshake in Berlijn is 1 minuut stilte gehouden. Er is een herdenkingsmars bezig richting dit Brandenburger Tor. De Duitse autoriteiten gaan ervan uit dat de dodelijke aanslag op de Pride in Berlijn gisteravond een islamistische terreurdaad was. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht voor Jeviral. De Rotterdamse man van 18 werd dinsdag doodgeschoten in Nijmegen in de buurt van de Vierdaagse Feesten. Vrienden en familie vroegen aandacht voor wapengeweld en geweld onder jongeren. Het onderzoek naar de dood van de Rotterdammer is nog in volle gang. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst getroffen zijn door branden. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. En bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Bij Madrid is zeker 45.000 hectare verloren gegaan. Sinds gisteren woedt er ook een natuurbrand in de buurt van Valencia. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. De Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. En door zijn plek op het podium vandaag stijgt Max Verstappen naar de zesde plek in de WK-stand. Dan het weer. Vanavond is het vaker droog. Vannacht en morgenochtend volgen nog wat buien. Morgenmiddag droog en zonnig. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
0: Is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Volgens de politie zijn met een steekwapen op de hulpdiensten afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders aanviel met een hakmes. Bij de aanslag kwam een vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken was de aanslag islamistisch gemotiveerd. De vermoedelijke dader is een Duitser van Libanese afkomst die zou hebben geprobeerd om zich bij IS aan te sluiten. De autoriteiten in het Franse Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen. Toeristen die al in het gebied zijn, wordt aangeraden om ergens anders naartoe te gaan. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. De tienduizenden mensen die zijn geëvacueerd kunnen voorlopig niet naar huis. De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia hebben een bezoek gebracht aan een van de gebieden in de regio Madrid die het zwaarst zijn getroffen door de branden daar. Ze gingen langs bij een sporthal waar ruim 200 mensen worden opgevangen en spraken daar met hen. De koning zei dat de natuurbranden onmetelijke schade hebben aangericht. Hij bedankte ook iedereen die zich heeft ingezet voor de getroffen mensen. Autocoureur Max Verstappen is tweede geworden in de Grand Prix van Hongarije. De Brit Lando Norris eindigde als eerste. Het was voor het eerst dat hij een Grand Prix won als regerend wereldkampioen. Italiaan Kimi Antonelli werd derde in Hongarije. Dan het weer, vanavond overwegend droog. Vannacht en morgenochtend volgt nog wat regen. Morgenmiddag droog en zonnig bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
3: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

goedenavond. U luistert naar Jaargetijden met Jenny de Winter. Techniek William de Wee. Vanavond hebben wij muziek van onder andere Haydn, Mozart, Händel, Carl Philipp Emanuel Bach, poëzie van Bab Gons, Bart Chabot en Ingmar Heitse en een verhaal van Aniek van der Brand en Marieke Nijhoff en nog veel meer.

Telemann uit Ouverture TWV 55. We beginnen met Seth Gaikema. De stilte met jou is een gesprek waarin niks gezegd wordt, maar alles op zijn plaats valt. Zo vredig, zo harmonisch, een gesprek. De stilte met jou is een gevecht waarin wordt gestreden, punt voor punt aan weerskanten, triomfen worden binnengehaald en nederlagen worden geleden. Een gevecht. De stilte met jou is ook verdriet, maar goed verdriet, omdat we het samen kunnen delen en zonder iets te vragen samen dragen. De stilte met jou is ook plezier, intens plezier, omdat ik zie wat jij ook ziet en de rest van de wereld ziet het niet. De stilte met jou was ook geluk, niet te beschrijven, dus stilte. Je bent in een andere wereld nou, maar ik mis onze stilte, de stilte met jou.

Loulin, fluitconcert in D. En nu van Paul van Vliet. De ruimte van je hart. De ruimte van je hart bepaalt de vrijheid van je leven. De ruimte van je hart bepaalt de warmte van je huis. Zolang je hart maar vol is, heb je iets te geven. Aan de man, aan de vrouw, in je werk, bij je thuis. De warmte van je hart bepaalt diepte van je liefde. Van de liefde die je krijgt en de liefde die je geeft. De warmte van je hart bepaalt de warmte van de dagen voor de man en voor de vrouw, met wie je werkt en met wie je leeft. In dit land dat zo klein is, dat de dorpen en de steden in elkaar zijn doorgegleden, als de vingers van mijn handen die ik samenvouw. In dit land dat zo vol is, dat de wegen en de bermen bijna zwart zien van de zwermen, moet je je hart beschermen, want luister nou. De warmte van je hart bepaalt de vrijheid van je leven. De diepte van je liefde en de warmte van je huis. Zolang je hart maar vol is, kan je nog wat geven aan de man en de vrouw, in je werk en bij je thuis.

Haydn uit sonate nummer 20. Nu een verhaal van Aniek van der Brand. Soms heb je zo'n dag dat de gewoonste dingen ineens kleur krijgen. Eigenlijk zijn het niet eens erg ongewone gebeurtenissen, maar bij elkaar opgeteld krijgen ze iets onvergetelijks. Onderweg. Peter van der Heijden was die dag op de trein naar Amsterdam gestapt. Dat doet hij elke dag. Hij werkt in de hoofdstad. Om hem heen bekende gezichten. Je kent je medeforensen al gauw. De zon scheen, het licht kleurde een licht roze blos op ieders wangen. Toen stapte er een jonge vrouw in, schrijft van der Heijden. Nooit eerder gezien, schiet het door zijn hoofd. En hij ziet zijn medereizigers dat ook denken. Ze heeft een klein kind op haar arm en draagt een rugzakje. Iedereen kijkt verbaasd als zij met heldere, vriendelijke stem de hele coupé groet. Dat is namelijk niet te doen gebruikelijk op deze rit. Nooit eigenlijk in de trein. Haar goedemorgen komt helemaal van binnenuit. En van de weersomstuit zegt iedereen morgen terug. We blijken dus toch te kunnen praten. De vrouw nestelt zich omstandig. Het kind kiert vrolijk en de moeder geniet. Het duo vertedert zelfs de mannen in het gezelschap, valt van der Heijden op. Eén van hen kiert zelfs even terug als het kind hem onbevangen en vrolijk aankijkt. Die zon, die vrouw, dat kind. Het was een belevenis die in alle simpelheid eigenlijk ongewoon was. En alsof het zo moest zijn, stopte de trein volkomen onverwacht. Dik een kilometer voor Amsterdam Centraal. 5 minuten is het stil. En dan schalt een stem door de luidsprekers dat de trein voor onbepaalde tijd blijft stilstaan. En dat er een storing is en dat de NS-medewerkers nog geen idee hebben wat er aan de hand is. Opnieuw blijken de anders zo zwijgzame reizigers toch een stem te hebben. Ze praten. De een is verbaasd, de ander onzeker. Weer een ander zit vol vragen. Van der Heijden.

Heide begint nerveus te worden. Het loopt tegen 9 en om 10 uur heeft hij in Hartjesstad een sollicitatiegesprek bij zijn eigen werkgever. Er ligt een nieuwe functie in het verschiet. Er zit een selectiecommissie van een man of 5 op me te wachten. En het is niet moeilijk te voorspellen dat de sollicitant die te laat komt meteen een dikke min achter zijn naam heeft staan. Een minuut of 5 houdt de reiziger zichzelf in bedwang. Dan krijgt hij wonderlijk genoeg de deur open en stapt op eigen houtje eruit. Ik loop in mijn eentje langs de stilstaande trein. Als Van der Heijden het taluut afzakt, komen een paar NS'ers met draadloze praatapparaatjes op hem af. Of hij even wil stoppen en of hij begrijpt dat hij een overtreding is. Dat begrijpt Van der Heijden. En hij legt ze uit dat hij koste wat het kost op tijd moet zijn voor een belangrijk sollicitatiegesprek. En dat hij te laat komt als hij blijft wachten in de trein. Dat begrijpen de heren wel. Maar niettemin willen ze zijn naam en adres voor een procesverbaal. Vanuit een ooghoek ziet Van der Heijden ineens een passagier uit de trein klimmen. En nog één, en nog één. Ineens zijn er 10. Ze drommen om de eerste uitstapper en de NS'er heen. Dan zegt er eentje: dit is niet eerlijk, heren. Als u deze man een bon geeft, moet u ons er allemaal één geven. Daar zijn jullie nog wel een paar uurtjes mee zoet. In de woordenwisseling die ontstaat, glipt Van der Heijden ongemerkt weg. Van het taluut af, rechtstreeks naar kantoor. Hij kijkt nog een keer om. De trein rijdt weer. Voor het coupé-raampje staat de moeder met haar kindje op haar arm. Ze zwaaien. Die ochtend was alles anders.

Mozart, Divertimento K138. En nu van Bab Gons, Handen in onze rug. We dromen er allemaal van dat er anderen voor ons opstaan wanneer we het nodig hebben. Dat er anderen voor ons opkomen, in onze naam zullen strijden. Als wij het niet meer alleen aankunnen, niet sterk genoeg zijn. Wij dromen er allemaal van dat ze aan onze zijde verschijnen. We handen in onze rug voelen op die momenten dat we onder vuur liggen. Dat we ons gedragen weten als we zelf de kracht niet meer bezitten. Als we geen stem meer hebben. In onze strijd om net zo mens te mogen zijn als andere mensen. We hopen dat als de stilte weer neerdaalt in de straten, in onze harten en polsen, nadat de laatste slag is weggestorven, de laatste schreeuw, het laatste verweer, de verhalen worden verzameld om naverteld te worden. Het zijn deze stenen die ons eraan herinneren dat we nooit achterover mogen leunen, nooit weg mogen kijken wanneer we nodig zijn en we geroepen worden. Verzet heeft altijd zin, ook als het licht gedoofd is, ook als de stilte hels is. Als je goed luistert, hoor je hier een lofzang, een eerbetoon, een ode aan een ieder die opstond, het werk neerlegde, de straat opging, de stem liet gelden om te staan voor elkaar. We dromen er allemaal van handen in onze rug te voelen op die momenten dat we het nodig hebben, ons gedragen weten.

Händel, een lied uit de Messiah. En nu van Bart Chabot. Een heel kort gedichtje, dus heel snel goed luisteren. Hoe ik de herfst uitstelde. Het was een van de eerste dagen van september. Een vrijdag. 100% in orde. Strak blauwe hemel. Niks op af te dingen. Deze lucht was voor mij bestemd. Tot om een uur of vier een vloot regenwolken de boel kwamen zieken. Oh nee, daar komt niks van in. Ik bedacht me geen moment en pakte een vuilniszak uit het keukenkastje, liep het balkon op, schoonmaakwoede. Knappe jongen die me tegenhield, trok de zak open en deed er één voor één de wolken in. Ziezo, dat was het.

En dit was ook Bach, Johann Sebastian Bach, de Goldberg-variaties. En nu een verhaal van Marieke Nijhoff. Hoe is het nou echt om in een multiculturele aandachtswijk te leven? En het heet Standplaats 10 Hoog. Het was zover. Ik stond op nummer 1. Ik mocht een flat in Overvecht bezichtigen. Overvecht was niet mijn eerste keus, maar ik was dringend op zoek naar een woning. Als nieuwe bewoner van Utrecht kende ik de stad niet goed, maar Overvecht kende ik wel, vooral van horen zeggen, en er werd weinig goeds gezegd. Woorden als integratieproblematiek, achterstandswijk, criminaliteit werden stevast met deze wijk in verband gebracht. Niet mijn idee van een gezellige buurt, maar de flat viel mee en dus besloot ik hem te nemen. Na het tekenen van het huurcontract ging ik meteen naar mijn flat om alles op te meten. Zo belandde ik als kersverse huurder in de lift met een zure, bejaarde buurvrouw. "Ben u nieuw?" vroeg ze in plat Utrechts. Ik vertelde dat ik op de 10e verdieping ging wonen. "Pas maar op." Ze keek me veelbetekend aan. "Dat is bij de zwartjes, hoor." En weer kreeg ik die blik. Ik had nog geen buren ontmoet, dus dat van die zwartjes kon ik niet bevestigen. "Ieder jaar komen er meer," zuchtte de buurvrouw. "De hele flat zit er vol mee. Vroeger woonde er geen één. Het was wit, hier zo. En die van boven zijn hartstikke illegaal." Ik wist niet wat ik moest zeggen. De buurvrouw stapte uit op de 6e. Ik ging door naar 10 om mijn flat te meten. Toen ik wegging, stond de deur van het buurtappartement open. Het rook er lekker. Nieuwsgierig gluurde ik naar binnen. Voor mij zat een oude vrouw op een krukje deeg te kneden. Ik wilde me aan haar voorstellen. Ze verstond me niet, maar glimlachte aandoenlijk tandenloos. Ik ging over op gebarentaal, wees naar mijn deur en toen naar mijzelf. Ze begreep het. Toen ik verder wilde lopen, hield ze me tegen. Ze schuifelde naar de keuken, mij in de gaten houdend om te voorkomen dat ik er vandoor ging. Eenmaal terug kreeg ik een opgerold pannenkoekje. Wat was de bedoeling? Moest ik blijven eten? Buurvrouw vouwde mijn hand dicht en wees naar de gang. Dit was een hapje voor onderweg. Ik bedankte haar en liep naar de lift. Blijkbaar, bedacht ik, terwijl ik het pannenkoekje opat, was dit een van die beruchte zwartjes. En blijkbaar was de buurvrouw van de 6e nog nooit op 10 hoog geweest. Want dan had ze vast ook een pannenkoekje gekregen. En dan had ze vandaag heel anders gepiept. Wie weet, hoeft namelijk niet bang te zijn.

Karel Philipp Emanuel Bach, zoon van, en het is, was het menuetto, nu van Huub van der Lubbe. Wil je altijd van me houden? Wil je altijd van me houden, zoals alleen jij dat kan? Wil je altijd van me houden, al maak ik er een zooitje van? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet en al je lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al praat ik nog zo krom? Wil je altijd van me houden, al vraag jij je af waarom? Wil je altijd van me houden, ook als het eigenlijk niet meer gaat? Maar jij met je ruime denken mij in mijn waan en waarde laat? Wil je altijd van me houden, ook al blijf je aan de gang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang? Wil je altijd van me houden, ook als ik van niks meer weet en ik al jouw lieve woorden van de narigheid vergeet? Wil je altijd van me houden, ook al jaag ik je op stang? Wil je altijd van me houden, al lul ik tegen het behang? Wil je altijd van me houden, ook al duurt dat nog zo lang?

En Audi. En nu Ingmar Heidse. Uit de bundel De 100 van Heidse. Zijn beste gedichten zelf gekozen en toegelicht. Jur. Op Voorstraat 84 in Utrecht zat ooit een goede boekhandel. De winkel was gevestigd in een voormalige slagerij, wat nog een beetje te zien was aan de prachtige tegelwanden en de granieten vloer. Ik herinner me de winkel als donker, stoffig en ramvol boekenkasten tot aan het plafond. Dat blijkt totale onzin nu ik op internet een paar interieurfoto's terugzie. Het was een relatief lichte, hoge ruimte. De zaak werd bestierd door slechts één man. Ergens in het midden van de jaren 80 stapte er een hypernerveuze jongen binnen. Hij was een jaar of 15, 16. De reden voor de zenuwen was dat hij geen boeken kwam kopen, maar brengen. 15 stuks, om precies te zijn, de gehele oplage van een zelf in elkaar geknutseld boekje met gedichten. De boekhandelaar, zelf een bevlogen dichter, maar dat kon de jonge man nog niet weten, bekeek eerst het bundeltje en toen de jonge dichter. Daarna maakte hij een verkoopcontractje op de achterkant van een BTW-bonnenboekje. Het doosje zette hij naast de kassa. De oplage was binnen korte tijd uitverkocht. Die jonge dichter was ik. De allereerste boekhandelaar die me een kans gaf, heette Jur Oskamp. Hij overleed in 2010 op 5 december. Elk jaar weer een gevaarlijke datum voor dichters. Jur had zijn zaak op de Voorstraat toen alweer lange tijd achter zich gelaten. Bezeten boekverkopers met een kleine winkel en een groot hart voor het vak waren toen al zeldzaam. En ze zijn in de afgelopen 25 jaar alleen maar zeldzamer geworden. Een paar planken, behoorlijke poëzie bijhouden, is onrendabel. Veel werk, vergeleken met het verkopen van een pallet kookboeken of zielenroerselen van BN'ers. Op een schaduwboekhouding met eigen beheerbundeltjes van hoopvolle jongelingen zit geen enkele boekhandelaar te wachten. Te veel moeite. Maar niet voor Jur Oskamp. Die wilde graag boeken verkopen waar hij achter stond. Wanneer mensen naar de laatste mulies vroegen en Jur dat boek toevallig slecht vond, dan zei hij dat ook en verwees de klant naar boekhandel Broesen. Ik ben er nog altijd trots op dat dat bundeltje naast de kassa mocht. De titel weet ik niet meer. Alleen dat er een paar tekeningen van mijn literaire leermeester Joris in stonden. En vermoedelijk dit verlegen, blozende gedicht. Lezen. Mijn boeken zijn meer dan gebundeld papier. Zoveel meer dan een paar glazen inkt op dood hout. Het zijn stemmen die nimmer de stilte doorbreken. Ruisende werelden, plaatsen van rust. Het zijn bomen die tot mij begonnen te spreken.

Hoi. En dit was Clementi. Sonatine op 36, nummer 2. En nu het laatste gedicht van Ivo de Wijs. Wil je? Wil je met me wachten op de winter? Wil je met me wachten op de kou? Kijken naar de bomen op het dorre land? Schudden aan de takken? Jagen op de vlokken? Lopen door de morgen, wand in wand? Wil je met me wachten op de winter? Wil je met me wachten op de kou? Schaatsen op de wielen, om de blauwe vlag? Zwaaien met je armen, bijten op je lippen? Rijden tot de schemer slag aan slag? Wil je met me wachten op de winter? Wachten op de kou van heb ik jou? Wachten tot de hemel je gedachten leest? Blazen op de ruiten, blazen in de vlammen, wachten op de winter, feest op feest.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke dader van de aanslag op de Pride van Berlijn is door de politie doodgeschoten in een buitenwijk van de stad. Hij zou met een steekwapen op de hulpdiensten zijn afgerend, waarop de Berlijnse politie op hem schoot. Gisteravond reed een wit busje op hoge snelheid in op Pride-bezoekers, waarna de bestuurder omstanders met een kapmes aanviel. Eén vrouw kwam om het leven, 29 mensen raakten gewond. De vermoedelijke dader werd onlangs veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van bijna 2 jaar vanwege eerdere plannen voor een aanslag. Voorwaarde was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. Hij was nog in afwachting van hoger beroep. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten opgepakt zijn. Bij een van de moskeeën is een zware explosie veroorzaakt. Allebei de gebedshuizen waren beklad met graffiti. Op meer plekken op de Westoever zijn de afgelopen dagen aanvallen door kolonisten gemeld. Er zijn ook berichten dat Israëliërs door Palestijnen zijn aangevallen. Het Israëlische leger heeft de brandstichting bij de moskeeën veroordeeld en zegt onderzoek te doen. De autoriteiten in Gironde roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De grote natuurbranden vlakbij Bordeaux zijn nog lang niet onder controle. Ook mensen die in het gebied werken mogen er voorlopig niet komen. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was het beste in het eindklassement. Het is zijn 5e eindzege in de Tour. Het weer, hier en daar nog een buitje. Het geldt ook voor vannacht en morgenochtend. Morgenmiddag wordt het overal droog en de zon breekt door. Het wordt dan 21 tot 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat. Ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. Sinds gisteren woedt ook een natuurbrand bij de stad Valencia. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. De man werd gevonden in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op de agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. Op de door Israël bezette westelijke Jordaanoever zijn twee moskeeën in brand gestoken. Allebei de gebedshuizen waren ook beklad met graffiti. De krant Haaretz meldt dat er twee Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Het Israëlische leger heeft de brandstichtingen veroordeeld en zegt onderzoek te doen. Het lichaam van de man die vermist werd in het Italiaanse Como-meer is gevonden. Sinds gisteren werd naar hem gezocht met sonarapparatuur en een onderwaterrobot. De man van 45 wilde zijn zoon redden, maar verdween zelf onder water. Zijn lichaam is op 25 meter diepte aangetroffen. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S Middags komt er steeds meer ruimte voor de zon en dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vermoedelijke aanslagpleger op de Pride in Berlijn is doodgeschoten door de politie. Na een klopjacht werd de man gevonden in een volkstuin in een buitenwijk van Berlijn. Hij zou met een steekwapen op agenten zijn afgerend, waarna de politie op hem schoot. De dader reed gisteravond in op een menigte en viel omstanders aan met een kapmes. De Duitse autoriteiten noemen de aanslag een islamistische terreurdaad. De man die werd gezocht zou hebben geprobeerd zich bij IS aan te sluiten en werd eerder al veroordeeld vanwege plannen voor een aanslag. Onderdeel van zijn straf was dat hij een deradicaliseringstraject zou gaan volgen. In die zaak liep nog een hoger beroep van het Duitse OM. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila bij Madrid is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is inmiddels een oppervlak van zo'n 50.000 hectare verwoest en hij breidt nog altijd uit. In Frankrijk is de brand rond Bordeaux ook nog lang niet onder controle. De autoriteiten roepen toeristen nogmaals op om niet naar het gebied te komen of ergens anders heen te gaan als ze daar al zijn. De auto van een Syrisch gezin in Geesteren in Twente is vannacht vermoedelijk in brand gestoken. De komst van de Syrische statushouders werd al enkele keren uitgesteld omdat er stenen door de ramen van hun huis werden gegooid. Het gezin krijgt extra begeleiding van de gemeente. De slotetappe van de Tour de France is gewonnen door Mathieu van der Poel. De etappe door Parijs leek uit te draaien op een massasprint, maar de ontsnapte van der Poel wist de sprinters net voor te blijven. Tadej Pogacar was de beste in het eindklassement. Het is zijn vijfde eindzege in de Tour. Het weer. Vooral in het noorden valt nog een buitje. Ook vannacht en morgenochtend kan het af en toe nog nat zijn. 'S middags komt er steeds meer ruimte voor de zon. En dan wordt het maximaal 24 graden. De dagen daarna wordt het een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlak verwoest van 50.000 hectare. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. Op de door Israël bezette westelijke Jordaan-oever zijn 2 moskeeën in brand gestoken. De krant Haaretz meldt dat er 2 Israëlische kolonisten zijn opgepakt. Bij een van de moskeeën was er een zware explosie. Er is een aardbeving gevoeld in Sappemeer in Groningen. De beving was iets na 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegens. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is de 5e keer dat hij de Tour wint. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon bij 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De natuurbrand in de Spaanse provincie Ávila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Er is een gebied verwoest van zo'n 50.000 hectare. Ávila wordt dinsdag verklaard tot zwaar getroffen gebied, meldt premier Sanchez. Daardoor wordt het verlenen van financiële steun makkelijker, net als hulp bij de wederopbouw. Intussen wordt er ook nog steeds geblust in Frankrijk. President Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. In Berlijn is de Brandenburger Tor afgelopen avond verlicht in de regenboogkleuren. Dat gebeurt na de aanslag zaterdag bij de Pride. Een bestuurder reed toen in op de menigte. Daarna zou die mensen hebben aangevallen met een steekwapen. Er viel 1 dode, 29 anderen raakten gewond. De vermoedelijke aanslagpleger is een man van 21. Die is afgelopen avond doodgeschoten door de politie. Het gebeurde nadat hij met een steekwapen was afgerend op agenten. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. In de Tour de France hebben 14 Nederlanders dit jaar de eindstreep gehaald in Parijs. 3 Nederlanders vielen uit. Net als afgelopen jaar waren er 3 Nederlandse ritzegers. 1 daarvan was voor Olaf Kooi. En Mathieu van der Poel won 2 etappes, waaronder de slotrit afgelopen avond. De Tour is gewonnen door de Sloveen Tadej Pogacar. Het is zijn 5e toerzege. Het weer, hier en daar een buitje bij een graad of 15. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon en het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Meer studenten volgen een lerarenopleiding aan de universiteit. Het afgelopen collegejaar waren er 13,5% meer inschrijvingen dan een jaar eerder. Dat meldt Trouw op basis van nieuwe cijfers. Na zo'n opleiding mogen studenten voor de klas staan in het basis- of voortgezet onderwijs. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland spreekt van heel goed nieuws in de strijd tegen het lerarentekort. De toename zou eraan te danken zijn dat universiteiten meer verschillende opleidingen zijn begonnen. Ook is er veel gedaan om de bekendheid van universitaire lerarenopleidingen te vergroten. De Franse president Macron houdt komende ochtend crisisoverleg. Hij praat om 10 uur met meerdere ministers over de natuurbranden. Die woeden nu op 8 plekken in het land. Ook in Spanje wordt nog volop geblust. De natuurbrand in de provincie Avila is de grootste in de recente geschiedenis van het land. Dat zegt een Spaanse minister. Door de brand is een oppervlakte verwoest van 50.000 hectare. In Sappemeer in Groningen was afgelopen avond een lichte aardbeving. Die was rond 7 uur en had een kracht van 1,6. RTV Noord kreeg meerdere tientallen meldingen binnen. Daarin spreken mensen van een korte, heftige dreun. Het KNMI linkt de beving aan de gaswinning in de regio. Bevingen als deze zijn minder diep en worden daardoor beter gevoeld. Darttoernooi World Matchplay is gewonnen door Luke Littler. De Engelsman won het toernooi voor de tweede keer op rij. De darter van 19 nam het in de finale op tegen Gerwin Price uit Wales. Maar eigenlijk was het geen moment spannend. Het werd uiteindelijk 18-9 voor Littler. Het weer, hier en daar een buitje, bij een graad of 16. Ook 's ochtends bewolking en enkele buien. In de middag is er meer zon. Het wordt dan 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
0: Dit is Merwe Radio.